0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.
1: Je droomt.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet.
11: Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers aan tafel!
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

Voulez-vous, Radio M Utrecht. Dit was muziek van ABBA, vroeg op zaterdag. Hey, fijn dat je erbij bent. Het is een bijzondere dag om altijd te beginnen rond dit tijdstip. Hè. De halve wereld slaapt nog en de rest die staat bij de bakker of de sportschool. Dat is een beetje de verhouding die ik dan zie op deze zaterdagochtend. Nou, daar zijn we weer tot 10 uur. Ik ben Chris, fijn dat je erbij bent. En laat ook wat van je horen via de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina. Het is aan jou. En dit is Phil Collins met Two Hearts.

Nou, doe maar niet zo stoer hoor, met je lucky lips. Want ja, hij was eigenlijk een hele bescheiden jongen, die Cliff. In de jaren 60, 1963 was dit geloof ik. En 1957 was het origineel, dat weet ik dan weer wel. Maar nou, het was een hele bescheiden jonge man. Zeker niet van het zoenen en zo. Dus die lucky lips, dat viel allemaal nog wel mee. Maar wel een lekkere plaat toen die tijd. Wie luistert naar Radio M Utrecht? Het is de zaterdagochtend. Ik ben

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene.

wat een herinneringen van Madonna en La Isla Bonita, Radio M Utrecht. En Marieke uit Nieuwegein schrijft, ik ben sinds 6:30 wakker. En de hond dacht dat het een doordeweekse dag was. Dus ik ben vroeg mijn bed uitgegaan. Nu eerst de koffie en dan straks met de kinderen naar het voetbal toe. De radio aan en de zaterdag kan beginnen. Nou, klinkt goed Marieke, je bent goed op weg. Zometeen is het aan jou. Wil jij die Franse plaat horen of de Duitse? Die hoor je binnen 3 minuutjes voorbij komen. Eerst even deze. This is Your Land van Trini Lopez.

En een applausje voor jezelf. Trini Lopez, This is Your Land, hier bij Radio M Utrecht. En zo dadelijk kunnen we gaan stemmen, hè? Dat kan via de app van RTV Utrecht, heel makkelijk. Dat vind je rechtsbovenin, app ons staat daar. En ja, dan is het heel makkelijk. Het heet Frans-Duits, wil je een Franse plaat horen of een Duitse? Dit is de Franse van Ingrid. Nou, dat swingend je bed uitkomen, toch? Met Ingrid. Ja, dat is dus keuze A als je die Franse plaat wilt horen. En dit is keuze B, Peter Fox, de Duitse.

0: Nou, we zullen hem niet helemaal draaien, maar je hebt nu wel een beetje een idee. Dit is Peter Fox en Haus am See, de Duitse platen. Dat is dus keuze B. Nou, je kunt al heel voorzichtig gaan stemmen, maar in deel 2 gaat het helemaal los.
1: Vroeg op zaterdag met

Amy McDonald, ik moest even de boel opruimen. Want ik ben bezig met koffie halen en water en zo. En René uit Houten zit in de vrachtwagen. Hoi René, leuk dat je even reageert. Je bent onderweg naar het distributiecentrum. Nog twee ritjes en dan gaat het weekend voor mij ook beginnen. Welkom jongen bij Radio M Utrecht.

Guus Meeuwis, ik tel tot drie. En dat is dan gelukt. Heel goed, Guus. Ja, dat ging je goed af. Nou, wat hebben wij vandaag nog op het programma staan? Straks nog M voor elkaar. Dit keer niet met Koop, maar met Joost Brouwer. Hij mag het doen met Marilie, de bofkont. Dat hoor je dus tot 12 uur. En dan ben ik er weer met muziekplezier. Dus als je verzoekplaten hebt, laat het me weten. Het liefst ook met een mooi verhaal erbij. Doe dat via de app van RTV Utrecht. Dat is het meest makkelijke. En natuurlijk de middag met Erwin Peters, Pluk de Middag en Edwin Meerman. Ja, met het gouden weekend. En zo ziet de zaterdag er heel erg prettig uit om naar te luisteren. En dit is Casey in the Sunshine Band. Please.

0: Weet je wat het is?
1: De hemel is een mooie plaats voor jou. Dat wordt dan gezegd, hè, in deze plaat. Een soort samenvatting. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth hier bij Radio M Utrecht. En er is feest bij Sanne uit Houten. Dankjewel. Leuk dat je reageert trouwens. Mirjam woont bij jullie. Mirjam die gaat 16 kaarsjes uitblazen. En slingers ophangen, daar zijn jullie mee bezig. Beslag wordt klaargemaakt voor de taart. En op de achtergrond zijn jullie lekker aan het meezingen waar het kan. Want er zit een generatieverschil tussen. Dat is wel waar. 16 en, wat zal het zijn? Jaar of 50? Ik weet het niet, Sanne. Het is maar een gokje. Gezelliger wordt het niet? Nou, dat denk ik wel, hoor.

De Beatles op Radio M Utrecht. Het is tegen 8 uur aan het lopen. Het weer voor vandaag in de provincie laat vandaag een vriendelijk beeld zien, hoor. Met een mix van wolken en geregeld zon. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden. En de wind die is matig uit het westen. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

Is die nou al afgelopen of niet? Ja, hier. Ja, ik zit al wat te wachten. Waar is het eind? Dat is hier. Nou, je luistert naar Radio M Utrecht. Zometeen hebben wij deel 2 van Vroeg op Zaterdag. Daarin natuurlijk de mogelijkheid om te gaan stemmen. Je hoort ook weer de fragmenten, de Franse of de Duitse plaat. Ingrid of Peter Fox, dat is de keuze. Nou, je hoort zometeen nog wel de fragmenten. En ik ga je vertellen, en misschien heb jij het wel eens gedaan, een steen cadeau geven aan je vrouw of je man. Ik vertel je waarom dat wel eens gebeurt. Het klinkt gek, maar het is ook heel lief. Want het is ontzettend lief gewoon. Ik zou het zo kunnen doen. Dus blijf luisteren. Dime que hoy me quieres igual que ayer. Que nada ha cambiado, que

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook! Uit de meterkast!
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. En is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: e-boekhouden.nl.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
18: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

I can call you daddy, you can call me Al. Paul Simon op Radio M Utrecht. Dit is Vroeg op Zaterdag, het tweede deel. Fijn dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren hoor, tot 10 uur. Met zometeen nog een keer de fragmenten. En dit is Barry Manilow. En wat is er met hem gebeurd? Ik zag laatst een filmpje van een optreden in New York. En ja, het ziet eruit als een soort muppet. Hij heeft een facelift gehad. En ja, ik weet niet of dat, of dat goed heeft uitgepakt. Nou, muziek maken, dat kon hij wel. Her name

0: ik was het bijna vergeten. Waarom geven de mannetjes of de vrouwtjes een steen aan elkaar? Heb je dat wel eens gedaan? Aan je partner een steen geven? Ja, misschien zo'n hele mooie, dure steen van een smaragd of zo. Maar dit is toch even wat anders, namelijk de pingwings. Want sommige bepaalde pingwingsoorten geven, de mannetjes in dit geval, een mooi kiezelsteentje aan het vrouwtje. En samen bouwen ze er een nest mee. Hoe mooi is dat?
1: De zomer vier je bij ons.

Er gebeuren rare dingen in de studio. Ik zit eens even te kijken wat hier allemaal ligt. Dat doe ik wel eens vaker. Op zaterdag doe ik even een klein rondje in de studio. Dus waar ik zit, bij de mengtafel. Dat vind ik hele oude cd's. Die zal ik even opruimen. Maar wat ik hier vind, dat is wel bijzonder. Misschien raad jij het geluid. Het geluid, wat is dit? En het is geen steentje of zo, nog één keer. Ja, je kunt er allerlei geluiden mee maken, maar het hoort in ieder geval niet in de studio te liggen. Nou, heb jij enig idee wat het kan zijn? Dan mag je even de app gebruiken van RTV Utrecht. Heel bijzonder dat het hier ligt.

0: Wat een ontzettend lieve plaat dit. Here You Come Again, Dolly Parton, op Radio M Utrecht. Ja, best wel wat mensen die gereageerd hebben op het geluid wat even voorbij kwam, spontaan, in vroeg op zaterdag. En het was geen telefoon, het waren ook geen kopjes koffie die tegen elkaar werden geslagen, maar het was een kunstgebit. Ja, en Suzanne had het goed. En nog eentje, ik ben, even kijken hoor. Nee, ik ben de naam even kwijt. Suzanne, in ieder geval, die was heel snel. Het is een kunstgebit. Maar ja, de vraag is natuurlijk, van wie?
1: Frans.
2: Duits.
1: Frans.
0: Even voor de verwarring. Eventuele verwarring. Het is niet van Frans. Want dit is wel de Franse plaat. Keuze A, Ingrid. Vind je die leuk? Moet je even stemmen. Keuze A via de app van

Dat doet me altijd aan de vakantie denken. Ik weet niet waarom, maar het heeft gewoon zo'n sfeertje. Peter Fox en House am See, of anders Ingrid, de Franse plaat. Keuze A voor Frans of keuze B voor de Duitse plaat. Je kunt nu appen naar de studio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

Niet zo lang geleden stonden ze in het Gelredom in Arnhem. Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland, dat zongen ze ook. Ja, dat is wel lachen, want ik vertel dat tegen mijn kinderen. Ik zeg, papa gaat vanavond naar Gelredom. Oh, wat leuk, wie staat daar? Justin Timberlake of zo? Nee. Earth, Wind & Fire. En toen werd het even stil, want die kennen we niet. En dat is bekend uit de top 40. Top 40 kennen we ook niet. Dit is nou zo'n generatiekloofje. Maar wat zongen ze goed en wat deden ze het nog steeds super, super, super goed. Earth, Wind & Fire dus. En Boogie Wonderland. En dit is Swing Out Sister. Ja, en voordat ze doorbrak in Nederland, studeerde ze modeontwerp en werkte ze als modemodel. Maar de kapsels die zij moest knippen, dat vond ze maar helemaal niks. Dus ze pakte zelf de schaar en maakte de bodlijn. Ja, ik ben daar nooit van geweest hoor. Nee, nog steeds niet. Maar het was wel het visitekaartje van Swing Out Sister. Dit is er nog een keer met Surrender.

0: Surrender, Swing Out Sister, bij Radio M Utrecht. Ik ga je nog één keer laten horen. Dit is keuze A voor vandaag. Ja, of natuurlijk het Duitse plaatje van Peter Fox, dat is dan keuze B.
1: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
0: Haus am See, Peter Fox. Nou, je weet al een beetje hoe het nu gaat. Hè? Nou, je hebt nog een klein kwartiertje ongeveer. Dan hoor je hier jouw stem. En dat kun je doen via de app van RTV Utrecht. Doe het maar snel. En nou, laat me eens weten. Gaan we voor Frans of voor Duits?

waren de Drifters op Radio M Utrecht met You're More Than a Number in My Little Red Book. Ja, het is het bekende rode boekje van Sinterklaas, denk ik. Nou, je luistert naar Vroeg op Zaterdag. Ik heb altijd wel een beetje gekke dingen. Ik heb het al eens eerder verteld. Bijvoorbeeld als je een stekker in je hand hebt, die je normaal in een stopcontact doet, die stop ik dan wel eens in mijn neus. Want die afstand van die polen, die puntjes, die passen precies in je neusgaten. Ja, gek hè? Maar toen dacht ik later, van de week was dat, waarom hebben we eigenlijk twee neusgaten? Ja, één zou toch ook genoeg moeten zijn? Ik ga jou zo meteen vertellen wat daar de reden van is.

0: Ik ben gewoon een stukje kwijtgeraakt in het verleden of zo. Want jeetje zeg, wat is dit goede muziek van Wham. Ik kan het steeds meer waarderen. Everything She Wants hier bij Radio M Utrecht. En hoe zat het nou met die neusgaten? Nou, dat ga ik je eens even vertellen. Eén zou toch genoeg moeten zijn, zou ik denken. Maar we hebben er twee gekregen. Dat hebben ze ooit eens besloten boven van, nou, zullen we doen 1 of 2 neusgaten. Sommigen krijgen er 3. Wij hebben standaard 2. En dat heeft te maken, nou, je neusgaten werken om de beurt het hardst. En dat helpt ons bij het ruiken, het bevochtigen en het filtreren van de lucht. Dus we hebben er toch 2 nodig.
1: Vroeg op zaterdag met Chris Brink.
0: Nog even kort het weerbericht voor vandaag. Dat wordt een aangename dag hoor. Temperatuur gaat oplopen tot maximaal 24 graden. De wind komt uit het westen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Gewoon een fijne zaterdag. Jij.

0: Ja, klonk toch een stukje anders toen die tijd. De tijd van de Golden Earrings. Hier bij Radio M Utrecht gingen wij even terug in de tijd.
1: Frans.
2: Duits.
1: Duits.
0: Straks heel veel plezier met Joost Brouwer en Marie-Lie. M voor elkaar kun je beluisteren tussen 10 en 12. En om 12 uur ben ik er weer met muziekplezier. Dus aanvragen die we zoek laten. En deze heeft echt dik gewonnen. Peter Fox, House am See. Hier ben ik geboren.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Vers aan tafel.
17: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
16: Vers.
17: Aan tafel.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
16: Vers
17: aan tafel.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.

0: Dat is wel echt een sfeermaker. Tom Jones en Love Me Tonight.
1: En voor elkaar.
2: Met Joost Brouwer.
0: En met Marilie, goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen Joost.
0: Ja, ja, ja. Uit de krochten van de studio van RTV Utrecht ben jij er ook, zeg ik altijd maar. Ja. En het nieuws dat gelijk bij ons binnen is gekomen. De politie noemt het geweld bij een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist noodzakelijk. Het staat ook bij ons op web en app hoor, van RTV Utrecht. Bij het incident in mei viel een zwangere vrouw hard op de grond. Agenten kwamen af op een melding van bedreiging en vernieling. Mogelijk met een mes. En de politie maakt het interne oordeel over het optreden niet openbaar vooralsnog. Hmm. Nou ja, mocht daar niet meer nieuws over bekend zijn, je kunt het bij ons lezen in ieder geval in de app van RTV Utrecht. Dan melden we dat. Dan krijgen we dat in ons oor gefluisterd van de redactie die druk bezig is om al het nieuws ook in de gaten te houden. Okay. Hier vooral de uittips uit de regio. Ik heb weer wat mooie verzameld. En natuurlijk de hulpvragen weer vandaag.
3: Ja, en voor elkaar. Is er natuurlijk voor jou en jij bent er voor ons. En we doen het met elkaar, zo zeg ik het altijd maar. Bellen mag naar 0909-693-1931. Op de app reageren kan natuurlijk ook. Als je iets te melden hebt of een zoekvraag hebt. En een mailtje sturen, dat kan de hele week naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En geniet van zijn vrije zaterdag. Dus vandaag met Joost gezellig.
0: Zeker, en het gaat dit uur in ieder geval over buurtgezinnen. Hoe dat zit, je hoort het, in de regio Nieuwegein. En we gaan het over postzegels hebben uit Oekraïne. Dus dat zijn weer bijzondere onderwerpen zometeen.

0: dat dan heet. Dit is M voor elkaar. Het is 9:15 geworden. En Willem Sen is bij ons in de uitzending, Marini, uit Driebergen.
1: Hallo.
0: Hallo, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: En meteen maar met de deur in huis, want wat zoek jij?
1: Ik zoek postzegels, voornamelijk uit Oekraïne. En dan ook nog het liefst gestempeld en gebruikt.
0: Gestempeld en gebruikt. Dat betekent dat als ze gestempeld zijn, zijn ze wel niet veel meer waard, hè? Of hoe moet ik dat zien?
1: Dan zijn ze minder waard, dat klopt, ja.
0: Maar daar gaat het jou niet om, denk ik, hè?
1: Nee, maar ik heb iets met Oekraïne. Mijn vader komt uit Oekraïne. En vandaar dat ik waarschijnlijk ook zijn postzegels spaar.
2: Ik snap
1: maar als ik hier dus in dorp rijd of in andere dorpen plaatsen, dan zie je heel vaak van die rood-witte Oekraïense vlaggen buiten hangen. Met waarschijnlijk dat mensen daar onderdak hebben gevonden om te schuilen voor de oorlog en zo. Dus ik dacht bij mezelf, nou dan heb je daar ook verschillende briefwisselingen over.
2: Yeah.
1: En die mensen sturen dan pas van Oekraïne naar Nederland.
2: En wat maakt juist, Willem, als ik mag vragen, wat maakt juist die gestempelde versies dan zo interessant? Om te zien waar ze precies vandaan komen uit Oekraïne? Of?
1: Wat interessant is, Oekraïne geeft steeds langlopende series uit. Net zoals hier Willem-Alexander het pas heeft gesteld. En dan doen ze daar met veel mooiere afbeeldingen van bloemen, bladen, geschiedende voorwerpen, dat soort dingen. En die lopen dan zes jaar. Mm-hmm. En die krijgen ieder jaar een jaarstempeltje erop. In een lettertje wat je bijna niet kan lezen.
2: Okay.
1: Dus dan heb je 5 jaar dezelfde zegel, maar dan hebben ze ieder jaar een ander stempeltje erop. En daar is gewoon moeilijk aan te komen.
2: En, ja. en heb je al veel postzegels verzameld? Heb je speciale ertussen?
1: Vooral de laatste tijd, sinds de oorlog in Oekraïne, geven ze in Oekraïne gelegenheidsstempels uit, of zegels uit, die dan speciaal financieel de oorlog ondersteunen en zo. Dus ja, die koop je dan. Maar dan heb je ze nog niet gestempeld.
2: Nee, het gaat dus echt om de gestempelde exemplaren.
1: Ja, dat is het liefste, ja.
2: Ja.
1: Klopt.
0: Hey, en de communicatie met familie, daar heb je, toch?
1: Nee, ik heb daar geen familie meer, nee.
0: Oh, maar je vader komt uit de Oekraïne, of wat zei je nou?
1: Ja, mijn vader komt uit de Oekraïne.
0: Oh, oké, maar die zit daar niet meer? Of
1: die zijn in de Tweede Wereldoorlog met de geallieerden in Nederland gekomen toen die tijd.
0: Ah, oké. Dus jij bent recent ook niet, de afgelopen jaar ook helemaal niet daar geweest, bijvoorbeeld?
1: Ik ben daar nog nooit geweest, nee.
0: Nog nooit, oké. Ja, nu lijkt me dat ook een beetje lastig en zo. Want wat is jouw gevoel daarbij nu? Oorlog is natuurlijk nooit leuk, maar...
1: De oorlog is sowieso niet leuk. Dat zou ik zo snel mogelijk moeten stoppen.
0: Ja.
1: Maar er speelt wel heel veel daar, hoor. Het gaat heel veel om geld eigenlijk altijd daar zo. Mm-hmm. En er is ook veel corruptie, dus...
0: Ja. Maar heb jij op dit moment wel dan de briefwisselingen zelf met iemand bijvoorbeeld daar? Of gaat het jou daar?
1: Ik spreek de taal ook helemaal niet.
0: Oké.
2: Maar zou je dat willen? Zou je dat willen? Mocht iemand nu luisteren die contacten heeft in Oekraïne en daar ook iemand die Engels spreekt of eerder in Nederland is geweest. Zou je dat willen? Briefcontact met Oekraïne?
1: Dat zou ik best wel willen, ja.
0: Of iemand die je ook verder kan helpen met postzegels bijvoorbeeld, hè? In Oekraïne. En dan naar jou kan doorsturen, die daar al gebruikt zijn. Dat zou toch mooi zijn?
1: Ja, dat zou zeker mooi zijn, ja.
0: Nou,
1: dan ongestempeld zijn ze wel te koop. Dan bestel je gewoon via de Latvische dienst. Maar
2: als ze al gestempeld zijn en ze zijn al gebruikt, dan wil iemand ze ook al misschien wel weer sneller delen met je, toch?
1: Ja, misschien wel. Ja, klopt.
0: Nou ja, dan is dit een soort bredere oproep geworden eigenlijk. Ja. Hè? Dus mensen die in Nederland die postzegels al hebben, omdat ze ook briefcontact hebben gehad met iemand uit Oekraïne.
1: Ja.
0: Of mensen die weer kennis hebben in Oekraïne en nu in Nederland. Nou goed, heel internationaal.
2: Zeker, ja.
1: Binnenkort komen er heel veel Oekraïnse kinderen hier naar Drieberg toe.
0: Okay.
1: Naar de gemeente. En die worden hier opgevangen om te kunnen ontspannen en ontsnappen door de oorlog. Dus,
2: Een soort vakantieontspanning voor een aantal weken.
1: Ja,
2: dat wordt in meerdere plaatsen in de regio inderdaad gedaan. Ja. Nou, dat is een heel goed initiatief.
1: Dat is een heel goed initiatief.
2: En een soortgelijke die ook op zoek is naar postzegels en met jou wil uitwisselen, is dat ook nog wenselijk?
1: Ja, want dat kan ook wel.
2: Nou, gooien we die er ook nog bij.
1: Ja, gooi die erop.
0: De vraag is helemaal duidelijk, Willem. Dank je wel. En je hoort vanzelf wat het oplevert. Mail dus naar mvolkaar@rtvutrecht.nl. Maar je mag ook even bellen. Hè.
2: Ja, bellen naar 0909-693-1391. Of een appje sturen als je tips hebt. Dat mag natuurlijk altijd. Bedankt, Willem.
1: Oké, graag gedaan. Jullie ook bedankt.

0: Het schijnt dat zij getrouwd is, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Heb jij er verstand van Taylor Swift's liefdesleven, Maartje?
1: Nee, niet echt. Ik luister graag naar de liedjes, maar nee, ik weet er niet zo van.
0: Het schijnt een heel groot feest te zijn geweest in Madison Square Garden in New York. Helemaal afgehuurd en dat kun je gewoon allemaal geblindeerd doen daar. Dus zodat er geen pottenkijkers bij waren, zeg maar. En beveiligers moesten zelfs hun mobiele telefoon inleveren om te zorgen dat er geen beeld naar buiten is gekomen. Maar goed, dat even terzijde. Taylor Swift dus hier en de gezellige Maartje Epping nu. En voordat ik naar jou toe ga, gezellig dat je erbij bent, nog heel even een tip om te gaan doen vanmiddag. Want en voor elkaar, dat gaat om hulpvragen. We helpen elkaar, maar het gaat ook om dingen die je kan doen in de regio. In het Mauritspark in Meern is een sfeervolle openluchtbioscoop ingericht en opgezet met twee films die je kan zien. En de middagvoorstelling die start om 3:30. Dat is de animatiefilm Sing 2 voor het hele gezin. En ondernemers die willen een laagdrempelig verbindend moment in creëren met die bioscoop. En dat is allemaal voor het goede doel, want het geld gaat naar het Ronald McDonald Huis. Dat opgebracht wordt met de tickets van die film. Nou Maartje, over goede doelen gesproken en goede dingen. Jij zet je met veel plezier iedere dag in om gezinnen in Nieuwegein en omgeving met elkaar te verbinden. Dus heb je een paar uurtjes in de week over, dan moet je vooral even verder luisteren. Ja, je bent dus van buurtgezinnen en jullie hebben als doel eigenlijk als organisatie om overbelasting te voorkomen bij ouders en kinderen en extra aandacht te bieden. Gezinnen die helpen elkaar dan vrijwillig. En jullie slogan is ook: opgroeien doen wij samen. En dat is dus eigenlijk het doel, hè, van buurtgezinnen.
1: Nou, dat klopt. Hartstikke bedankt voor deze mooie intro.
0: Ja.
1: Dit is inderdaad het motto: opgroeien doen we samen van buurtgezinnen. En dat is vooral vanuit de gedachte dat niemand het alleen hoeft te doen. En dat we als buurtbewoners weer wat meer samen, een beetje om de kinderen en de gezinnen heen mogen gaan staan. En dat is natuurlijk omdat we tegenwoordig toch anders leven dan vroeger. Dus families wonen toch vaak verder uit elkaar. En veel ouders combineren werk en de zorg voor hun gezin. En we kennen onze buren soms minder goed. Maar dat betekent natuurlijk niet dat mensen minder betrokken zijn. Want heel veel mensen willen graag iets voor een ander betekenen. Maar de verbinding is niet altijd meer vanzelfsprekend. En daar komen wij om de hoek kijken natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Dan
0: het lijkt me ook best een stap voor ouders ook om hulp te vragen dan.
1: Dat is absoluut waar. Hulp vragen is voor veel ouders best wel spannend. Omdat ze het graag zelf willen doen. En ook het gevoel kunnen hebben dat ze tekortschieten. Maar eigenlijk kan iedereen natuurlijk wel in een periode terechtkomen waarin het even wat zwaarder is. En of dat nou is door ziekte of door stress, een scheiding, of omdat je gewoon minder mensen om je heen hebt. Dat gaat er echt niet om vanuit de ouders dat er te weinig liefde is voor hun kind. Want ze blijven altijd zelf de regie houden. En ze zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Maar het steungezin is er juist als aanvulling. Dus om gewoon tijdelijk even wat extra lucht te geven. En dat kunnen kleine dingen zijn en het kunnen wat grotere dingen zijn.
2: En Maartje, Marilie hier.
1: Hi.
2: Ik vraag me dan ook zo af. Ik denk ook dat het wel heel veel, juist heel veel, heel krachtig is als mensen inderdaad om hulp durven te vragen, toch?
1: Oh, dat is absoluut waar. En het hele proces, zeg maar, hiervan, voordat er überhaupt een koppeling plaatsvindt tussen een vraag en een steungezin, zijn er gewoon heel wat gesprekken. Dus ouders die komen bij elkaar thuis. Die leren elkaar kennen met en zonder kinderen. Dus dan zijn er al wat gesprekken en dan merk je al heel snel dat die verbinding plaatsvindt tussen die ouders en dat ze samen lachen, dat die kindjes aan het spelen zijn. Dat ook de steunouders zelf aangeven van wij hebben ook wel periodes gehad waarin het lastig was. Alleen sommigen hebben gewoon een groot netwerk om op te leunen en sommigen niet. En dan merk je heel snel dat het eigenlijk een hele mooie gelijkwaardige relatie is. En ook het steungezin haalt er gewoon heel veel plezier uit. Dus het is heel vaak een win-win.
2: Nou, dat geloof ik.
1: Zij krijgen er ook iets heel moois voor terug. Gezelligheid en kindjes die lekker spelen.
2: Ja, kan ook zijn, hè. Kinderen al uitgevlogen wellicht. En toch nog de behoefte om wat extra's te doen voor een ander. Ja, mooi.
0: Ja,
1: zeker. Heel mooi.
0: die kids die reageren dan ook uiteindelijk heel, heel blij en zo. Die komen dan in een soort flow en zo. En die zijn weer gemotiveerd ook. Die snappen dat ook.
1: Ja, absoluut. Want dit is ook natuurlijk heel laagdrempelig. Dus na een aantal gesprekken gaan kids ook lekker spelen met elkaar. En is er ook een proefperiode. Dus voor ouders en kinderen zelf moet ook te ervaren hoe het gaat. Maar kids zijn daar gewoon zo makkelijk in. En die zien het vaak ook gewoon als een extra plek. Waar ze lekker kunnen spelen. Waar ze extra aandacht krijgen. Ze rennen naar buiten, ze gaan met de poppen spelen, Lego bouwen, voetballen. Maakt niet uit. Het is gewoon eigenlijk een extra feestje waar ze naartoe gaan.
2: En wat extra lucht voor de ouders die dat op de moment kunnen gebruiken.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja, absoluut.
0: En hoe zit dat dan wat wou je zeggen? Sorry?
1: Nou, dat die paar uurtjes, zeg maar. Dat kan natuurlijk een paar uurtjes per week zijn. Of op de woensdagmiddag 3 uurtjes mee. Maar het kan ook, sommige mensen hebben een dagdeel in het weekend. 1 keer in de 3 weken. Maar dat is dan net voor die ouders vaak het moment dat ze zeggen heel even alleen kunnen zijn. Of even met vrienden kunnen zijn. Of te kunnen gaan sporten, bij te slapen. Het is gewoon net wat ze even nodig hebben. En dat daar dus ook even de ruimte voor is. En dat maakt zo'n groot verschil. Ja. Dat is ook wat we terugkrijgen vaak.
2: Wat horen jullie terug?
1: Naast dat ze ook altijd in het begin vaak wel aangeven van het is toch wel eventjes, het was eventjes spannend. Maar dat ze er nu zoveel uithalen, dat het of het nou is dat ze een gesprek hebben met een professional waar ze even de ruimte voor hebben. Of dat ze zeggen, goh, ik ga gewoon even bij mijn eigen vrienden terecht. Of om rustig te kunnen praten over dingen. Of boodschapjes te doen. Het kan ook wel hele simpele dingen. Gewoon even zelf de boodschappen kunnen doen. Of even te sporten om even weer wat lucht te krijgen. Het zijn vaak de hele kleine dingen dat ze daarna zeggen van zo, het geeft me even zo fijn om weer even wat lucht te krijgen. En nu ben ik er weer.
2: Ja.
1: Dus het kan ook.
2: De kleine dingen zijn heel groot eigenlijk dan. Hè?
1: De kleine dingen zijn heel groot. En dat is ook heel erg waarom ik ook zo graag werk voor buurtgezinnen. Omdat ik denk, iets ogenschijnlijk klein kan zo'n grote meerwaarde zijn voor een ander. Kan zoiets groots betekenen voor een ander. En dat zijn dingen die je eigenlijk al doet. Dus je gaat al naar het park of je bent al eten aan het voorbereiden.

0: Gaat het om een middagje per week of gaat het om een dagdeel in de 3 weken? En dan bespreken we gewoon alle vragen die ze hebben, hoe dat proces gaat. En dan natuurlijk ook een gezin of een kindje wat ook past bij het gezin. Dus er zijn ook heel veel verschillende vragen die er liggen. Ja. Is het een heel energiek, sportief manneke van 6 die heel graag met iemand wil voetballen? Of is het een babytje waarvan de ouders iets lucht nodig hebben en een middagje bij een ander gezin komt? Het is heel breed. Van baby tot 23 jaar, zeg maar, daar zoeken we mensen voor.
1: Ja. En dit gaat vooral om de regio Nieuwegein, maar Buurtgezin is een landelijke organisatie, hè, begrijp ik.
0: Ja, absoluut. We zitten op heel veel verschillende plekken. Al bijna 10 jaar, of dit jaar 10 jaar. Dus daar zijn we heel trots op. En hebben we al heel veel gezinnen gekoppeld aan elkaar. Met mooie resultaten. Dus
1: mooi
0: dat willen we heel
1: horen.
0: Graag blijven doen.
1: Ja, ik denk ook wel, het is soms ook zo vanzelfsprekend dat je dan met opa en oma of met je ouders of zo afspraken maakt voor de oppas. Maar heel vaak is het zo dat misschien niet kan, hè? Die wil je ook niet de druk geven. Er zijn geen opa en oma meer in beeld. Ja. Dat kan natuurlijk ook, hè? Elke gezinssituatie is anders wat dat betreft. Ja. En daarvoor is Buurtgezinnen dus. Dankjewel voor je oproep, Maartje. En
0: wij gaan enorm bedankt.
1: Checken wat er op binnenkomt. En heel, heel erg dank voor je enthousiasme deze ochtend.
2: Ja, hopelijk levert het heel veel nieuwe contacten op, Maartje. Het zou mooi zijn. Wij geven alles door wat bij ons in de studio binnenkomt.
0: Hartelijk dank. Heel erg fijn.
2: Fijne dag.
0: Jullie ook.

0: De echte Jamaicaan zegt natuurlijk Jamaica en geen Jamaica. Hè?
1: Ja.
0: Son of Jamaica, dus Goombay Dance Band. En we hadden de Wistars met A Brand New Day. En misschien ook wel nieuwe antwoorden op nieuwe vragen deze ochtend, hè, in en voor elkaar. Want wat hebben we allemaal openstaan op dit moment? En misschien kunnen we nog wat over vorige week melden.
1: Zeker. Nou, als ik met vorige week ga beginnen. Wij krijgen een berichtje via de app binnen van Rob Musters. Dankjewel, Rob, daarvoor. Ik was vorige week in de uitzending met een zoektocht naar het bronzen beeldje. Gemaakt door mijn moeder, bestemd voor een welbekende boekenclub. En ik ben inmiddels bij die mevrouw geweest en die reageerde. En ik heb een hele mooie replica gekregen met een paar uitroeptekens erachter. Dus daar is hij natuurlijk hartstikke blij mee. Nog steeds op zoek naar het origineel daarvan. Maar die replica is natuurlijk al fantastisch. Dus hartstikke leuk, Rob, dat gelukt is. Ik hing net ook op Joost met Jo Krombachs uit Limburg. Mm-hmm. Ja. Die was een week of 2-3 geleden in de uitzending.
0: Ja, ik sprak hem zelf inderdaad, kan ik me nog herinneren. Over die seizoenskaarten toch of niet? Ja.
1: Nou, dan weet je er meer van dan ik.
0: Ja, we hebben een vrolijk gesprek gehad. Hij zat toen inderdaad in Spanje. Ja,
1: ja, met Gerard samen toen hier. Dus ik hoorde het verhaal net aan de telefoon. Seizoenskaarten gevraagd en Richard Ide heeft erop gereageerd. Hij heeft inmiddels er 61.
0: Oké, is weer aangevuld. En hij had er al meer dan echt 5000 of zo, geloof ik al. Hè? Echt
1: ja.
0: In de duizenden.
1: Fantastisch. Dus leuk dat dat gelukt is, Jo. Leuk dat je het ons laat weten. Dat mag natuurlijk altijd. En vandaag hebben we ook een aantal oproepen al uitstaan. Waaronder die van Willem Sen uit Driebergen. Die spraken we als eerste vanochtend. En die is op zoek naar met name gestempelde postzegels uit de Oekraïne. Daar komt zijn vader vandaan. En hij zoekt ook naar nieuwe contacten die eventueel postzegels met hem willen uitruilen. Of contacten in Oekraïne waarmee hij kan uitwisselen. Eventueel brieven zou kunnen schrijven. Niet in het Oekraïens, dat is dan weer lastig. Maar wellicht in het Nederlands of in het Engels zou natuurlijk mooi zijn. Neem contact met ons op als je tips hebt of denkt, hey, dat zou ik wel willen. Of ik heb dat voor Willem. Via 0909-693-1931. Appen mag natuurlijk ook met je telefoonnummer daarbij. En mailtje sturen naar M voor elkaar kan natuurlijk ook. M voor elkaar. @rtvutrecht.nl is dan het juiste adres. En Maartje Epping spraken we nog, hè, over buurtgezinnen.
0: Ja. Inderdaad, die zet zich met veel plezier iedere dag in om gezinnen in Nieuwegein en omgeving met elkaar te verbinden. Eigenlijk gezinnen die, zoiets hebben, wij willen een beetje ontlast worden, hè,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: Is er misschien een mooi vriendschappelijke band mogelijk met een ander gezin, waar wij dan kinderen even kunnen achterlaten voor enkele uurtjes in de week, zodat wij zelf even kunnen uitblazen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Hè? Dat is eigenlijk het verhaal. Want soms is het gewoon niet mogelijk om je kinderen naar de kinderopvang te brengen. Dat is ook prijzig in deze tijd. Hè?
1: Ja, of zijn er geen opa en oma in beeld?
0: Ja, dat kan. Of opa en oma zijn. Ze hebben het al druk met andere kleinkinderen. Weet je wel, een hele grote familie.
1: Ja,
0: zou zomaar kunnen, dat soort situaties. Help elkaar dus een beetje. Gezinnen helpen elkaar. Het is een landelijke organisatie, maar Maartje is actief voor buurtgezinnen. Nieuwegein, dus om die regio gaat het.
1: Ja, en wil je meer informatie daarover opzoeken? Kijk dan even op www.buurtgezinnen.nl en zoek dan even op Nieuwegein. Ons bellen mag natuurlijk ook altijd.

0: Kreutz op Radio M Utrecht en de Mr. Tambourine Man. Met Floris Lafeber, goeiedag.
1: Goeiedag Joost.
0: Ja, en een lekker weekend is het. Lekker dagje. Ja. Ik vind het fijne temperaturen zo. Volgens mij een beetje 23, 24 graden zo'n beetje. Af en toe een beetje bewolkt, maar ook wat zonnestralen. Maar ja. Nou ben ik zelf het weer aan het vertellen, terwijl jij dat het beste kan doen.
1: Ik hoef helemaal niks meer toe te voegen hieraan. Het is echt perfect uitgelegd, Joost. Ja, we zien momenteel dat de lucht blauw is in de provincie. Er ontstaan her en der wel wat kleine stapelwolkjes. En op de meeste plaatsen is het ook gewoon droog. Temperaturen heel aangenaam tussen de 20 en 24 graden. Maar dat is wel de maximumtemperatuur, want we zien op de satellietafbeelding al dat de bewolking voor ons klaar ligt. En met de noordwestelijke aanvoer schuiven die wolkenvelden de komende uren ook over Utrecht heen. En daardoor krijgt de zon het een stuk lastiger.
0: Ja, hebben jullie nog vacatures daar? Bij
1: momenteel plaats? Niet.
0: Oké, nee.
1: Waarom?
0: Nou ja, dan zou ik kunnen solliciteren als weer. Maar goed, radio gaat doen. Dat is ook wel leuk, hè? Dus, nee, omdat ik het weer zo goed deed.
1: Precies, ja. Nee, heel goed.
0: Hoe gaat het zich verder nog ontwikkelen? Want daar komen wel weer wat warmere temperaturen aan uiteindelijk, hè?
1: Ja, uiteindelijk inderdaad. Ik wil nog vandaag toevoegen, Joost, dat er een stevig windje staat momenteel uit het westen. Kracht 3 of 4. En in de open gebieden van Utrecht zelfs een windkracht 5. En dat is een vlagerige westenwind. Okay. En die maakt het voor het gevoel een beetje frisser. We zien dus dat de bewolking gaat toenemen de komende uren. En vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. Kan er her en der een spatje lichte regen uit dikkere bewolking vallen. Zal allemaal niet heel veel voorstellen, maar toch misschien eventjes de regenradar in de gaten houden vanavond en vannacht. En we krijgen ook weer een prima nacht met aangename temperaturen om te slapen. Want het kwik daalt naar 15 tot 17 graden bij weinig wind uit het westen. De wind zwakt vanavond en vannacht namelijk af in kracht. En morgen hebben we dan een dag met veel bewolking, af en toe weer wat lichte regen. En temperaturen die wat lager uitpakken dan vandaag. Het wordt wat minder warm met 19 of 20 graden.
0: Kijk, dat is allemaal prima te doen. Ik hou ervan. Dankjewel, Floris.
1: Tot straks, Joost.
0: Hoi.

0: Manfred Mann was dat en de Pretty Flamingo en Chic nog. Vrijwilligers gaan vandaag trouwens in heel Nederland de straat op voor de 8e editie van Plastic Peukmeuk. Mooie naam voor een actie, vind ik dat wel. Ze rapen en tellen dan sigarettenpeuk om aandacht te vragen voor de vervuiling door plastic filters. En met die actie wil het Plastic Peukencollectief de druk opvoeren op overheden om een verbod op sigarettenfilters in te voeren. Want die zijn nogal schadelijk voor het milieu. En in Zijderveld is vandaag de jaarlijkse rommelmarkt. Bezoekers die kunnen daar nog tot 1 uur terecht aan de Dorpsweg voor speelgoed, boeken, meubels, veel huishoudelijke spullen en antiek. En ook koffie en hamburgers. Nou hebben wij hier wel koffie, maar geen hamburger. Nou, gisteren had jij wel hamburgers hier op de barbecue, ja, volgens mij.
1: Die waren erg lekker. Die waren goed bereid.
0: En de opbrengst van de rommelmarkt gaat naar de plaatselijke Nederlandse hervormde kerk. Dus dat is mooi. Om even te horen zo op de valreep. Het eerste uur en voor elkaar. En nog 1 uurtje te gaan zo natuurlijk.
2: Ja, op zoek naar de perfecte badkamer. En volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bildhoven.
3: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
5: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Met de verkeersinformatie, het loopt vast op de A28 richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht zelf. Daar is een ongeluk gebeurd namelijk en je hebt meer dan een half uur op onthoud daar. Dan de N233 richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Er is ook een ongeluk gebeurd. 3 kwartier langer onderweg en daardoor is er ook een vertraging tussen Veenendaal en Kesteren op diezelfde N233.
14: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is One. Van Vodafone.
21: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
24: Ik koos wat mij raakte.
23: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
22: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
23: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: stiekem gedanst en toontje lager op Radio M Utrecht.
1: En voor elkaar.
0: Mooie zaterdag is het buiten. Nog een enkele uittips die je dit uur natuurlijk voor je kiezen krijgt. En de hulpvragen die dienen zich aan. Er worden veel gebeld voor nieuwe hulpvragen, Marnie, deze
2: absoluut.
0: Ochtend.
2: Ja, absoluut. Ja. Krijgen leuke oproepen binnen. En het gaat echt van boeken tot hulp en advies in huis. En we gaan het straks nog hebben over een maatje gezocht. En we gaan het ook over spelletjes hebben.
0: Ja, zeker. En ik ga me gewoon gelijk. Ik ben daar nogal content mee. Want ik heb het recent niet gespeeld. Maar dit is wel weer een soort trigger om het weer eens te gaan doen. Mahjong.
2: Ja.
0: Ja,
2: echt heel mooi. Leuk. En ik leer ook weer nieuwe dingen bij. Ik hoor dat je verschillende soorten steentjes hebt en zo.
0: Ja.
2: Dus ik ga goed meeluisteren zo meteen.
0: We laten ons bijpraten en onderdompelen in al die hulpvragen. En ook lekkere muziek. Straks de Bluebells, de Hollies, de Beach Boys. Nou, ze komen allemaal voorbij hier, die klassiekers. En dit zijn de Bee Gees. Nights on Broadway. Nou, dan doe je ogen maar even dicht. En dan denk je aan zo'n zwoele zomeravond.

0: Ah, ik denk dat je mij voor gek verklaart, Marilie, maar ik ben 6 jaar geleden in New York geweest.
1: Oh ja?
0: En toen liep ik daar, Broadway, maar ik heb geen enkele musical gezien. Ik ben er gewoon niet naartoe geweest. Nee, ik ben niet... Ja, dat had ik van tevoren natuurlijk allemaal moeten reserveren natuurlijk. Ik heb heel veel andere leuke dingen daar gedaan.
1: Wat heb je gedaan daar?
0: Nou ja, dus door de stad slenteren en zo. Ook op andere plekken in Amerika geweest hoor. Maar mijn ouders, die hebben al heel lang vrienden in Amerika. En zij vonden het ook leuk om eens een keer de kinderen ook aan elkaar voor te stellen, zeg maar.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: In die hoedanigheid was ik mee.
1: Ja.
0: En dat Amerikaanse gezin, Janice en Larry, die... die hebben ons zeg maar meegenomen door New York. Onder andere en andere plek. Zij wonen zelf dicht bij New York.
1: Ja.
0: In een van de buitenwijken. En dat is wel een hele ervaring om dan New York en andere plekken van Amerika te zien vanuit de Amerikaan zelf, hè, zou ik maar zeggen.
1: Dus, het staat hoog op mijn lijstje, dus, Joost.
0: Heel erg mooi, ja. Het was er wel heel warm, kan ik me nog herinneren, ook toen.
1: Ja.
0: Niet zo warm als wat wij vorige week hebben gehad, maar het asfalt smolt in ieder geval.
1: Zo.
0: En het is een zeer indrukwekkende stad natuurlijk.
1: Ja,
0: en een zeer drukke stad. Het was moeilijk om rust. Nou ja, uiteindelijk is het wel gevonden. De parken zijn daar heerlijk rustig.
1: Oh ja.
0: Er zijn wel goede plekken te vinden. Ja, je moet je een beetje instellen. Ik vond het geweldig. Ja.
1: Nou, ik heb een dochter die er heel graag heen wil. Dus we zijn nog even aan het sparen. Maar dat gaat zeker een keer gebeuren. Maar mooi om te horen, Joost.
0: Okay. Leuk. Ik heb een adresje daar. Dus,
1: goed.
0: Maar goed, we dwalen af. Want Frida zit al fijn mee te luisteren. Goeiedag.
2: Dag.
0: Ja, en sorry dat we even aan het keuvelen waren over New York, Frida.
1: Hallo Frida.
2: Ja, nou ja, ik wilde wel op de fiets naartoe, maar dat is niet mogelijk. Hè?
0: Nou ja, dat zou kunnen, maar dan moet je de fiets voor een deel meenemen het vliegtuig in.
2: Ja.
0: Ja, want daar gaat het ook over gelijk, hè?
2: Ja.
0: Want jij zoekt een tandemmaatje.
2: Ja, ik zoek wel een tandemmaatje. Iemand die durft te fietsen op een tandem. En die het ook leuk vindt. En die van fietsen houdt.
1: En jij hebt de tandem al, hè, Frida?
2: Ja, ik heb een tandem en dan krijg je daar zelfs een hele nieuwe.
1: Oh.
2: En met elektrische ondersteuning. Maar deze die ik nu heb, heb al 13.000 kilometers gereden.
1: Zo, ja, dat is een flinke afstand.
2: En ik roep altijd, dat is dankzij mijn voorrijders. Want alleen zou ik het niet kunnen, hè?
0: Nee, jouw voorrijders, want daar heb je het punt al. Want je bent slechtziend.
2: Ja, ik ben slechtziend.
0: Ja, en je hebt ook een blinde geleidehond.
2: Een ervaren tandemmer.
0: Ja,
2: een ervaren tandemmer ben ik. Dus ik ben niet erg bang. En ik blijf netjes rechtop of achterop zitten.
0: Je gaat maar niet heen en weer zwiepen, zeg maar. Dat je uit balans raakt.
2: Nee, niet heen en weer zwiepen. En niet gillen in de bochten en zo. Nee hoor, dat gaat allemaal helemaal gelijkmatig.
1: En het is een tandem dus met iemand voorop en iemand achterop, toch? Want je hebt ook wel eens zo'n tandem naast elkaar.
2: Dan.
1: Ja, ja, ja,
2: ja.
1: En hoe is het gekomen dat het de voorgaande tandemmaatjes zeg maar er nu niet meer
2: zijn? Ja, dat is... ik heb 2 jaar geleden ook een keer een oproep gedaan via Radio M. En deze mevrouw die heel spontaan het ja stelt. Maar die is verhuisd naar Friesland. Dus die is vertrokken.
1: Ja, dat wordt lastig.
2: En mijn huidige vriendin die heeft last van haar knie gekregen.
1: Dat is ook
2: die
1: lastig
2: ook veel
1: fietsen.
2: Met mij fietste. En ja, die durft het niet meer aan. Ze fietst nog wel gewoon met de fiets. Maar ze zegt met de tandem. Als je toch een beetje snel moet stoppen dan. En is ze bang dat haar knie dat niet aan kan. Dus,
1: nee, dat is begrijpelijk.
2: Maar, dat is eigenlijk het punt waar ik nu mee zit.
1: Ja.
2: Hè? Dat het een beetje qua voorrijders en dunnetjes wordt.
1: Ja, en Frida, als ik het vragen mag. Waarom is het leuk om met jou te fietsen?
2: Nou, waarom is het leuk om mij te fietsen?
1: Doe even een oproep voor jezelf.
2: Nou, ik ben dus Frida, ik ben slechtziend. Als ik fiets, dan kan ik mijn hoofd leegmaken. Ik hoef mijn laatste vieses van mijn gezicht niet in te spannen. Ik kan genieten van de omgeving. Je komt iets verder. Je hebt gezellig gepraat. En het is gewoon een hele leuke activiteit als... slechtziende om op een fiets te zitten. Omdat als je op straat loopt, dan moet je volledig alert zijn op het verkeer. En met de tandem geef je over aan je voorrijden, maar je mag wel mee fietsen. Dus dat is toch wel heel fijn. En je komt wat verder. En
1: lekker de wind in de haren.
2: Lekker de wind in je haren. En als de voorrijder dan ook nog wat wil vertellen over de omgeving, dan besef je wel wat je mist, maar je beleeft dat ook weer.
1: Ja, daar schet je dan toch een soort beeld van, lijkt me.
2: Ja, dat schet je toch een beeld van dat de bloemetjes staan in bloeien. Of de, Heel veel verschillende bloemen zijn er op dit moment uit te waarden. Er zit ook heel veel ooievaars en zo. Ja, dus dat, dat heb je normaal niet door. En nu, nu wel.
0: Ja, in de omgeving van Lopik dus? Zoek je,
2: ja, in de omgeving van Lopik. Ik woon in Lopik, ja. Dat zou het handigste zijn, ja. Maar het mag ook uit IJsselstein komen. Vind ik ook prima. Maar die moet dan wel naar Lopik komen.
0: Ja, en die nieuwe tandem, hoe ziet die eruit? Qua kleur?
2: Nou, die nieuwe tandem heb ik ook speciaal met een wat lagere instap genomen. Ja. En deze die ik nu heb is wat sportiever. Maar die is dan dat wat lagere instap. Dat wat meer mensen ook durven te fietsen. Want als ze een beetje de benen omhoog moeten gooien, vinden ze ook nog wel eens vervelend. En ja.
0: Dus en is die ook uitgerust met navigatie en een spiegel en een bel?
2: Hij is wel uitgerust met een spiegel en een bel. En de navigatie zit achterop, hè? Dat ben ik.
0: Oh, dus jij fluistert gewoon de coördinaten. Jij hebt, dat krijg je erbij.
2: Ja hoor, ik zet Google Maps aan en ik heb oortjes in mijn oor.
1: Oh, wat goed.
2: En hij vertelt mij precies welke kant we op moeten.
1: Oh, dus de navigator zit achterop. Wat goed. Goed
2: ja,
1: om te horen.
2: Zit achterop. Ja. En ik ken de omgeving natuurlijk ontzettend goed van Lopik. Dus dat is geen probleem.
1: Oh, nou, dat is een mooie combinatie. De navigatie achterop en degene die trapt en stuurt voorop.
2: Ja.
0: Maar het kan zijn dat de voorrijder dan misschien de weg beter wil weten en dat je dan in discussie... Nee, dat gaat niet gebeuren. Hè?
1: Nou ja, als je uit dezelfde buurt komt.
2: Ik ben wel gewend om te luisteren en te volgen.
0: Ja. En we merken het. Je bent ook een gezellige prater.
2: Het is net zoals met dansen. Je
1: volgt en je stuurt.
2: Als je niet volgt, ben je geen goed team samen.
1: Nee, zo is het. Maar ook nog een andere vraag, toch?
2: Ja, ik heb er nog een, hè. Ja.
1: Vertel.
2: Ik heb een blinde geleidehond en dat is Rena. En vroeger liep ik toch wel vaak ook met mijn kleinzoon langs de lek, maar die hebben daar gewoon geen zin meer in. En ik zou het zo fijn vinden om één keer in de week of zo toch met Rena langs de lek te gaan lopen op de uiterwaarde, want zij kan zich daar zo heerlijk vrij bewegen.
1: Ja.
2: Maar er zitten nogal wat gaten en dingen in die uiterwaarden, waardoor ik misschien dan met mijn enkel ergens in kan komen. En ja, dan zoek gewoon iemand die ook zijn hond uitlaat eigenlijk. En dat we dat met z'n tweeën of zo kunnen doen.
1: Dat moet toch te doen zijn, Joost?
2: Ja, dat denk ik ook. Maar de vraag moet gewoon gesteld worden, hè?
1: Ja. En het mag dus in combinatie met een andere hond. Want Rena houdt van andere honden?
2: Ja, Rena is heel sociaal. Ja.
1: Maar wat is Rena voor een hond? Is het een klein formaat?
2: Het is een blinde geleidehond. Het is een labrador. Gekruist met een golden.
1: Oké. En als die andere hond, dat vraag ik me dan af, het water in springt, wat doet Rena dan?
2: Ja, maar dat doet zij niet.
1: Nee, die is heel, heel goed getraind.
2: Nee, ze houdt alleen maar van pootje baaien, maar ze gaat vast niet zwemmen. Want ik zwem ook wel eens in de lek. En dan gaat ze piepen en ik kan haar dan niet meenemen, want dan raakt ze helemaal overstuur.
1: Nee, dat is
2: niet. Want dan ziet ze mij die lek ingaan en dat wil ze niet.
1: Oké. Nee. En mag de blinde geleidehond op dat moment dan los? Of blijft
2: die
1: dan?
2: Ja, die loopt dan los, ja.
1: Oké.
2: Nee, ja, ze heeft een belletje om, waardoor ik te kan horen.
1: Oké. Nou, zo krijgen wij een kijkje in
0: het
1: in
0: leven
1: wereld.
0: Van Frida. Ja, ja, ja, hartstikke mooi.
2: Ja, die is best wel intensief, hoor.
0: Ja, en sportief ook. En, spraakzaam en gezellig maatje krijg je erbij. We hebben een heel mooi beeld. En ik ga de Bluebells instarten met Young at Heart. Je bent natuurlijk jong van geest, hè? Nog, en
2: ja, ik ben jong van geest. Ik wil nog wel even vertellen. Een actieve, sportieve vrouw van 77 jaar.
1: Zo.
0: Oké. Nou ja, het lijkt net een oproep voor een date, maar dat zover gaan we niet, hè, Frida? Maar
1: op de fiets of langs de lek, dan wel.
0: Oké. Het is duidelijk. Dankjewel, Frida. Fijn weekend.
2: Ja hoor, dag.
0: Hoi.

0: Bluebells, Radio M Utrecht. Je kan naar de sfeervolle binnenstad van Amersfoort. En daar kan je speciaal nog de koppelkoord bezoeken. Er zijn wat extra activiteiten en excursies. En wat je ook kan doen vandaag, dat is mooi, naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Want daar zijn nieuwe wandel- en fietsroutes geopend. Mooie tips. Heb je zelf nou ook tips om te delen? Mail ze dan even naar mvolkaar@rtvutrecht.nl. En ik hoorde jou nog iets zeggen over de open dag van FC Utrecht.
1: Ja, we hadden hem in het vizier. Adrie, dankjewel dat je reageerde via de app hierop. Er is een open dag van FC Utrecht vandaag van 12 tot 5. En zijn de deuren open en het is een middag vol voetbal, plezier en beleving voor jong en oud. En met onder meer handtekeningen sessies, stadionrondleidingen en officiële verkoop van het nieuwe thuisshirt.
0: Dat is leuk. Ja, daar heb ik gisteren al even Kees over gehoord. Kees Dorrestein, die kwam het nieuws even lezen hier bij Muziek. En toen werd het shirt net gepresenteerd, geloof ik, of zo. Nou, ik vind het wel fris. En we hebben hier op de redactie ook een soort stembord neergezet van wat vind je ervan.
1: Dus, de meerderheid vindt het wel mooi, denk ik.
0: Ja, iedereen vindt het wel mooi en verfrissend. Ja, het is radio, dus het is lastig om uit te leggen hoe het eruit ziet. Maar check het zelf even bij ons op de site.
1: Ja.
0: Goed, Lies, goeiedag.
2: Goedemorgen.
0: Het is jouw beurt nu, de vierde en laatste zoekvraag voor vandaag in MVOLKAAR. Jij bent op zoek naar een Mahjong set.
2: Ja, dat klopt.
0: Of zeg je eigenlijk Mahjong? Nou weet ik dat niet meer. Maar...
2: Nou, ik zeg Mahjong, maar hoe je de klemtoon zet, dat weet ik niet.
1: Maar dan volgen we jou vandaag.
0: Ja, we volgen jou. Ja.
2: Ja.
0: En ik heb dat spel vroeger heel vaak gespeeld op de computer, maar daar doe jij niet aan, hè?
2: Nee, dit is een spel van 144 steentjes.
0: Ja.
2: En daar zijn dus meerdere mogelijkheden, want je gaat dus niet een soort memory doen.
0: Nee,
1: want leg het eens uit, Lies, voor de nitwits zoals ik, want ik heb nog nooit gemajongd. Wat is in het kort Mahjong?
2: Dat is een Chinees spel. En dat was vroeger een gokspel wat verboden is geworden.
1: Okay.
2: Omdat er ook heel veel, heel veel mensen daar door de zee in gingen. Want je ging alles vergokken in principe.
1: Ja, dat lijkt me niet heel verstandig.
2: Nee.
1: Maar hoe speel jij het?
2: Ik speel het gewoon in clubverband hier in IJsselstein.
1: Wat gezellig.
2: En, je hebt af en toe toernooien, maar ik doe in principe niet mee met een toernooi, omdat ik geen zin meer heb om de hele wereld over te gaan.
1: Nee.
2: Want er zijn ook internationale toernooien.
1: Okay.
2: En er zijn dus ook hele goede mensen tussen. En ik ben gewoon middelmatig. Tenminste, maar, vind ik.
1: Maar hoe werkt het spel, Lies? Is het met stenen, begreep ik?
2: Ja, en dat zijn dus kleine stenen en grote stenen. En je hebt allemaal 13 stenen, maar eentje, de oosterhand, die heeft 14 stenen. En dan ga je proberen setjes te maken. En dat kan dus zijn van 1 tot en met, 9.
1: Ja,
2: 1 tot en met 9. Maar je hebt dus verschillende stenen. Je hebt bamboesteentjes, tekenstenen en kringenstenen. En daar moet je mee proberen setjes te maken.
1: Oké.
0: Ja, het blijft lastig om dit altijd een beetje op de radio uit te leggen. Zoiets, maar de echte kenners weten het. En jij bent dus op zoek naar zo'n spel dat bestaat uit 144 steentjes, begrijp ik. Iemand die dat niet meer gebruikt.
2: Klopt. En het is gewoon, ik vind het gewoon een heel verslavend spel.
1: Ja?
0: Ja.
2: Ja, en ik oefen 2 keer in de week. En ik ga 1 keer in de week vast naar de clubverband. Maar soms ga ik 2 keer. Ja.
0: En daar hebben ze dus wel gewoon een setje, alleen je wil er 1 voor thuis hebben dan of zo?
2: Ik wil er eentje.

0: 06-93-1-93-1. En dan heb je gelijk contact hier in de studio met Joost of met mij. En mag ook via de app natuurlijk. Of een mailtje sturen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En wat wij dan doen, Lies, is het weer aan jou doorgeven.
1: Ja, mag ik nog even een tip doorgeven?
2: Een tip,
1: hier in IJsselstein is vandaag een fair.
0: Ja,
2: we kregen het ook net toevallig al via de app door, namelijk. Ja. Van Tony, de jaarmarkt toch van IJsselstein?
1: Ja, klopt.
0: Ja, het is hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: Hè? Leuke kraampjes staan daar buiten. Ja. En er treedt muziek op. En dat is een leuke aangelegenheid. Inderdaad, op de Overtoom inderdaad en de binnenstad in. Ja. Dat is de Benschopperstraat en de Utrechtse straat, zeg ik even uit mijn hoofd. En de Kerkstraat.
1: Ja. En de Kerkstraat, dat klopt. Het is altijd een happening. Alleen wij gaan eigenlijk nooit, omdat wij altijd een familiekampulan hebben op die dag.
0: Oh ja,
1: en dat is dus een Indische feest, is dat.
0: Dat is dan inderdaad niet te combineren.
2: Nee
1: dat is
0: maar
1: wel
0: ook leuk.
1: Op zich wel jammer. Ook heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou, we zijn benieuwd of iemand reageert op jouw Mahjong-vraag. Lies, dankjewel. Fijn weekend, hè?
1: Ja. Oké, fijn weekend.
0: Nou.

Beach Boys op Radio 1 Utrecht en Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Ja, ik had de Beach Boys beloofd, hè? En zometeen maar eens even checken wat voor vragen we deze uitzending nou hebben gehad. En of er al wat antwoorden binnen zijn. Dat zou zomaar kunnen. Want Marnie is nu met iemand aan het bellen die daar ook antwoord op heeft. En het weer krijgen we nog natuurlijk. En daarna is het genieten met Chris hier op Radio 1 Utrecht met muziekplezier. De verzoeken komen al binnen. Radio 1 Utrecht.nl om een verzoek in te dienen.

0: Tell Us About It. Billy Joel, Tell Her About It. En Marnie gaat ons nu vertellen wat er allemaal al opgelost is in de uitzending.
1: Nou, we hebben inderdaad net contact gehad met... ik heb een dame aan de telefoon. Ik kan het misschien het beste zelf even vertellen. Ja. We hadden het over Marjon. En daar reageerde u op.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Joke.
0: Hallo.
2: Ja, ik hoorde over mijn jong en toen dacht ik, dat heb ik staan boven een doos met dat spel erin.
0: Ja, en je speelde niet meer?
2: Nee, nooit gespeeld. Jaren terug met kennissen. Ja. Wel eens gespeeld en die waren daar wel enthousiast mee. Die gingen een nieuw spel kopen. Toen hebben wij het oude gekregen, maar nooit wat mee gedaan.
0: Ja.
2: En dan dacht ik, oh, dat staat er nog in een koffertje. Ik denk, nou, daar komt het weer goed van pas.
0: Ja, en heb je ze nagesteld, die steentjes, die 144?
2: Of ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Oh, dat klopt.
2: Ja. En er zitten ook nog fiches in en iets met dobbelsteentjes.
1: Ja. Ja,
2: maar hoe en wat, geen idee.
1: Wat leuk dat je erbij reageert, Joke.
2: Ja.
1: En woon je ook in de buurt?
2: Ik woon in Utrecht.
1: Nou, dat is goed te doen, lijkt mij.
2: Ja. Oh,
1: hartstikke mooi. Wij zorgen dat jij de gegevens krijgt van ons. En omdat je contact kan opnemen met Lies Boers. Ik denk dat ze heel blij is om dit te horen via de zender. Ze heeft het nog niet aan de telefoon gehoord. Maar als jullie even met elkaar contact opnemen, komt dat helemaal in orde.
2: Ik ga er bellen.
1: Leuk.
2: En dan horen jullie het nog. Of dan hoor je het via Lies waarschijnlijk.
1: Ja, ja, komt wie het leuk vindt om ons te laten weten, heel graag. Maar wij vinden het fijn om al te weten dat het gelukt is. Dankjewel.
2: Oké. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, Joke. Hoi. Nou, zo gaat het hier in M van elkaar. Zo snel kan het gaan.
1: Soms lukt het gelijk op hetzelfde moment. En dat hopen we natuurlijk dat dat ook nog gaat gebeuren voor de andere oproepen die inderdaad uitstaan. En reageren kan nog altijd via 0909-693-193. We zijn er nog even.
0: Ja.
1: En een mailtje sturen om uitleg of een telefoonnummer te vragen kan natuurlijk ook altijd via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.
0: Help ons, SOS van ABBA. Nou, hoef op te staan niet.

0: SOS, ABBA. Nou, als je het dan hebt over een programma met hulpvragen, dan mag deze plaat niet ontbreken natuurlijk. Floris Lafeber mag ook niet ontbreken van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joost.
0: En het belooft weer een mooie weekenddag te worden volgens mij.
1: Ja, we hebben een hele aardige ochtend achter de rug.
0: Oh, jij houdt het nog een beetje koeltjes en bedrukt, begrijp ik.
1: Ja, want er ligt wel wat bewolking voor ons klaar. Ja. Het ligt momenteel boven de kop voor Noord-Holland. En met een noordwestelijke aanvoer trekt die bewolking de komende uren ook zuidwaarts over Utrecht heen. En dat betekent dat we het zonnige weerbeeld toch een beetje achter ons gaan laten. Maar desondanks blijft de zon wel af en toe schijnen door de bewolking heen. En de temperaturen zijn heel aangenaam met 22 tot 24 graden. Wel een stevig windje daarbij uit het westen, kracht 3 of 4.
2: Nou ja, is wel lekker.
0: Ja, zeker.
1: Ja, best aardig.
0: Mooi. En ik heb in ieder geval ook geleerd namelijk met die warme dagen dat het best is om naar het strand te gaan. Dus heb je wel lekker wat windvlagen.
1: Aan het strand waait het momenteel stevig, met windkracht 5 of 6 zelfs. Dus aangenaam strand er is het momenteel niet, maar zeker lekker weer om uit te waaien, dat wel.
0: Om even uit te waaien, nou nee, goed. De rest van het weekend en begin van de week?
1: Ja, vanavond neemt de bewolking verder toe. Kan er eventueel in het noorden van de regio een spatje lichte regen of motregen vallen, zal heel weinig voorstellen. Maar vanavond en vannacht toch even rekening houden met een spatje lichte regen. De minimumtemperatuur valt laat in de nacht en dat is zo'n 16 of 17 graden. De wind die zwakt in de loop van de avond af naar hooguit zwak tot matig. Morgen een dag waarin de bewolking opnieuw overheerst. Af en toe weer een spatje lichte regen of motregen. Met 20 graden als maximumtemperatuur is het iets minder warm dan vandaag. Maar tussen de bewolking schijnt later op de dag weer af en toe de zon. En dan is het gewoon prima weer om naar buiten te gaan. En de rest van volgende week ziet er ook best wel aardig uit. Wel veel bewolking op maandag en dinsdag. Kan er weer een spatje lichte regen vallen. En de maximumtemperatuur ligt dan rond 20 of 22 graden. Maar later volgende week, ja, dan lijkt die warme lucht vanuit het zuiden weer terug te keren. Dan stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 25 graden of meer.
0: Floris, dankjewel voor deze mooie samenvatting. Fijn weekend voor jou.
1: Fijn weekend, hè. Tot de volgende keer.
0: Oké. En Marilie, ja, ik zou graag Danny Vera nog willen draaien met Rollercoaster. Het was ook een rollercoaster, deze uitzending.
2: Ja, maar daar hou ik van.
0: Ja, lekker. Het ging van links naar rechts en van boven naar beneden. En ook
2: bedankt voor alle reacties.
0: Opgelost en zo.
2: Zeker.
0: Nog geen tandemmaatje.
2: Nee, nog geen tandemmaatje of iemand die met de hond wil lopen. Nee. Inderdaad, het zou mooi zijn. Maar wellicht morgen bij Koop.
0: Ja, ook nog geen buurtgezin.
2: Die zijn bij hunzelf denk ik binnengekomen.
0: Ja,
2: okay, dus daar gaan we pas meer over.
0: Oh ja, want die gegevens, je kunt daar natuurlijk rechtstreeks ook contacten.
2: Ja. Ja.
0: We horen daarvan via Maartje. Dankjewel voor het meedoen en het meepraten. Veel plezier met Chris zometeen. En het programma heet Muziekplezier. Ik schijn dat programma ook heel goed te kennen.

0: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan nog een tweetal files in de regio. Dat is de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en De Meren. 8 kilometer, daar doe je 20 minuten over. En de laatste op de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Houten en Knoopend Everdingen. 4 kilometer, 8 minuten stilstaan.
0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, Jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

Wat een energie, hè, om mee te beginnen zo, na 12 uur. Misschien ben je net bezig met de lunch. Maar het was wel de hippie-tijd uit de jaren 70 voor de Les Humphrey Singers. To My Father's House. Ja, er zaten op een gegeven moment 10 zangers in deze band. Een beetje drukke bedoeling was dat. Nou, goedemiddag, welkom. Wees er gezellig bij. Heb je de koffie ingeschonken? En je handen leeg, want het is zaterdag. En dat betekent even rustig aan, hoor. Nu, ja, ik zat net in de auto hier onderweg naartoe. Toen dacht ik, naast dat het weer zo lekker is, is die zaterdag eigenlijk wel de beste dag van de week. Ja, gewoon de haast van de doordeweekse dagen eraf. De boodschappen zijn, nou, hopelijk al binnen. Anders moet je dat vanmiddag nog even gaan doen. En wij hebben 2 uur lang de tijd voor pure gezelligheid en goede muziek met muziekplezier. En met goede muziek, dan bedoel ik vooral wat jij wil horen. Want ja, ik kan wel in mijn eentje een lijstje gaan afdraaien, maar het is veel leuker als jij de baas bent over de knoppen. Dus zeg het maar. Je mag een mailtje sturen naar de studio of anders via de app van RTV Utrecht. En wat nou als deze plaat zo'n lekkere beat heeft dat je lichaam automatisch begint te bewegen? Dit is Gloria Estefan.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Sam & Dave van 1967, Soul Man. Ja, en Sam en Dave die konden buiten het podium totaal niet met elkaar vinden. En praten ook helemaal niet met elkaar. Het is toch wel een beetje bijzonder dat ze dan zo'n nummer hebben gemaakt. Nou, het is bijna 10:50. En we hebben momenteel 2 verzoekplaten die worden aangevraagd. Dus je kunt er nog bij komen als je wil. Dat doe je via de app van RTV Utrecht. Of anders via radio-mutrecht.nl. En klik dan op verzoekplatenformulier. Je weet.

Dire Straits, Sultans of Swing bij Radio M Utrecht. De zaterdagmiddag, muziekplezier. Dankjewel Ron de Wit voor jouw verzoek. Je wil graag Prince horen. Een nummer wat veel mensen niet kennen waarschijnlijk, maar wel een prachtig nummer. Groeten van Ron de Wit uit Oudewater. Momenteel luister je vanuit Finland. Zo, dat is niet erg dichtbij, zeg maar. En een verzoekplaat voor mijn buren Hans en Jannie Praag. Het nummer You Never Walk Alone. Of we die kunnen draaien.

0: het is toch gewoon zo dat als je deze plaat hoort, dat de rest van de dag helemaal in orde is, toch? Heerlijk dit, hoor. Tracy Ullman, They Don't Know. Paul McCartney had nog een gasrolletje in haar videoclip. Mocht je dat nog niet weten, die clip kun je zo nog een keer nakijken, als je wilt. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is zaterdagmiddag. Je luistert naar Muziekplezier. En dat betekent verzoekplaten die je kunt aanvragen. En dat deed ook Jan.
1: Jan, hallo.
0: Ja, Jan, je spreekt met Chris van Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Hoi, hey, goedemiddag.
0: Hoe gaat de dag tot nu toe?
1: Het gaat wel, ja. Ik krijg een knieoperatie, dus ik moet even rust aan.
0: Ja. Oh, nou.
1: Ik heb een wandelstok, dat is nog niet alles. Nee.
0: Nou, het lukt wel vandaag zo.
1: Ja, het lukt wel. Maken we van. Ik ga fietsen, dat lukt nog wel, maar ik kan niet meer lopen normaal.
0: Nee, ja, fietsen en zwemmen is natuurlijk hartstikke goed.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Zeg, je had een verzoekplaatje voor jouw buren. Zit daar een verhaal bij? Of zeg je, nee, nou, ja, gewoon een lekkere plaat?
1: Ze hadden het klaar voor ons, weet je wel.
0: Ah, kijk.
1: Als we een vraag stellen, dan helpen ze met het tuinje of andere dingen, ja.
0: Nou, wat lief. Ja, dat is heel belangrijk. Een goede buur.
1: Ja, een goede buur en een verre vriend, hè?
0: Ja, dat is zeker waar. Wie zijn het, Jan?
1: Hans en Jannie Praag. En die wonen op nummer 22. Zeg ik dat goed? Ja, ik woon zelf op 22. Die wonen op 26. Gersenweg, ja.
0: Ja, daar ergens. Hans en Jannie Praag. En welk nummer moest het worden?
1: Nou, You Never Walk Alone.
0: Nou, gaan we dat doen, Jan. En ik wens jou een hele goede zaterdag en beterschap met de knie.
1: Ja, dankjewel voor je informatie en verzoek.
0: Ja,
1: en
0: geen dank.
1: Om in te willen.
0: Geen probleem. Fijne dag.
1: Goeie uitzending. Jo, dankjewel. Dag.

Ja, misschien ken je het nog wel als afsluitend nummer van je bruiloft. Je bruiloftsfeest. Ja, mijn eerste huwelijk. Dit nummer op het einde. Iedereen om je heen in een cirkeltje. En dan dit nummer. En ja, natuurlijk is mislukt dan. Maar het nummer was wel leuk. Oké, speciaal voor Jan. En Adrie Bredero uit Driebergen. Jij vraagt André van Duin aan. Nou, kan hoor.

Set, My Bellamy, 1969, uit Delft afkomstig toen die tijd. En eind jaren 60 zat de Nederlandse muziekwereld in een gouden stroomversnelling. Want er waren meerdere bands, T-Set, Shocking Blue, Golden Earring. Die veroverden de wereld. En hoe? Zometeen een kijkje naar het uitgebreide weerbericht. En dit was ook wel bijzonder, want Michael Jackson die hoorde dit nummer. Toen dacht hij, oh, dat is lekker, kan ik ook wat mee. En hij heeft het gewoon geleend. De baseline. Later werd Billie Jean een hele grote hit. Ja, ze vonden het een compliment. De heren van Daryl Hodge en John Oates. Dit is I Can Go For That, No Can Do, 1982.

Lekkere baseline. Ook gevaarlijk voor je auto. Ik heb een andere auto en mijn vrouw die kwam deze week naar me toe en zegt: ik hoor een klein kraakje in de speaker. Oh, ja. Oké. Okay. Speakerstuk, ja. Dat krijg je dan. Deborah Hall en John Oates. I can go for that. Nou, de verschillen zijn er hoor, tussen het noorden en zuiden van het land. Behoorlijk groot ook. In het noorden is het een graad of 18, 19. Tot in het zuiden 27 graden. En hier in het midden, nou, zitten we ook een beetje in het midden. 23 graden. De westenwind die is een beetje krachtig, rond windkracht 5. Nou, vanavond veel bewolking. Dat overheerst ook. De zon die zal minder te zien zijn en op veel plaatsen is het droog. En er is kans op een lokale spat regen. Temperatuur vannacht een graad of 16. Ja, dan nog een lange file op de A1, die is er net bijgekomen. Dat wil ik je toch even meegeven. Dat is Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 8 kilometer, doe je een uur over.

verhaal gaat dat Maxine het nummer niet wilde opnemen. Ze werd door een vriend overgehaald om de demo in te zingen van dit nummer en kreeg er destijds een heel klein bedrag voor. Maar het werd een grote wereldhit. Ja, Maxine Nightingale met Right Back Where We Started From. Dit is Radio M Utrecht, langzaam onderweg naar het nieuws van 1 uur. En dan nog een vol uur de mogelijkheid om verzoekplaten aan te vragen. En het meest makkelijke is om dat te doen via de app van RTV Utrecht. Dan spreek ik je zo meteen weer. Dit is Love is in Control van Donna Summer.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan nog een aantal files, waarvan één best wel lang is. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 7 kilometer, daar doe je een uur over door een ongeval. En je wordt via de vluchtstrook omgeleid. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en Houten. 9 kilometer, doe je 22 minuten over. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten, Oost en de Meren. 8 kilometer, 18 minuten stilstaan. En de laatste op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Everdingen. 5 kilometer, 9 minuten rustig aan.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

0: Ja, richting de Route Soleil met deze plaat van Zi Jérôme, C'est moi, 1974. Uit de tijd dat dat nog met een Simca of een Citroën gebeurde, die kant op. Ja, mijn ouders hadden zo'n Citroën... hoe heet zo'n ding? CX volgens mij. Zo'n hele lange. En met die vering. Die auto kon helemaal omhoog en omlaag. Ja, zo naar Frankrijk toe. Nou, daar zijn we dan. Het is deel 2 waar je naar luistert. Van Muziekplezier op deze zaterdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. We hebben echt best wel lekkere hits dit uur. Waar onder andere, even kijken hoor. Een nieuwe plaat van Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. Wordt aangevraagd door Maaike Heijbroek uit Wijk Beduursteden. Gaan we zo meteen even regelen. En Ad die vraagt Only Crying van Keith Marshall aan. Voor Ad en Anja uit Ede, dat zijn jullie zelf. Nou, het komt er allemaal aan zo meteen hoor. Gezellig. Oh, dit is Eric Carmen.
1: De zomer vier je bij ons.
0: Mocht je nog niet weten, dit is 1 kwartier muziekplezier.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: ze hebben er eigenlijk een popsong omheen gebouwd. Give It Up van The Good Man. Daar was het ritme van. Simplewet, Fairground, 1995 alweer. Je hoort het er weer terug bij Radio M Utrecht. Zaterdagmiddag, muziekplezier. En wij zijn op zoek naar Maaike. Uit Wijk bij Duurstede. Als ze thuis is. Want ze was net weg.
1: Met Maaike.
0: Maaike, je bent thuis. Goeiedag met Chris van Radio M Utrecht.
1: Hallo.
0: Je was even boodschappen doen?
1: Ja, zoiets.
0: Oh, dat klinkt alsof wat anders is.
1: Mij helpen in de wijksmoestuin.
0: Oh, in de wijksmoestuin. Oh ja, dat is al wel hard.
1: De wijksmoestuin.
0: Ja, de moestuin zeg je toch?
1: Ja, de moestuin van Wijk bij Duurstede.
0: Ja, precies. Dat zal wel goed groeien met deze temperaturen en regen en zon.
1: Ja, dat wil wel. Ja. Dat wil wel. Ja.
0: En verder, de zaterdag, hoe gaat hij er verder uitzien?
1: Ook voor de rest rustig.
0: Rustig aan?
1: Ja, vanavond nog een wandeling maken met de asielzoekers.
0: Oké, nou, je bent wel goed bezig zo.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja, jij had deze week een mailtje gestuurd. Even kijken hoor, dat was vrijdag volgens mij.
1: Ja, gisteren. Ja,
0: gisteren inderdaad. Je vraagt de nieuwe plaat van Celine Dion aan. Heb jij iets bijzonders met Celine? Of zeg je gewoon, nee, is gewoon leuk, ja, meer niet?
1: Ik ben al jaren fan.
0: Oh ja, wel eens aan optreden geweest?
1: Ja, meerdere.
0: Oh ja, echt waar?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Goed.
1: En in mei weer naar Parijs.
0: Zo dan, je gaat er echt achterna, hè?
1: Nou, dat ook weer niet. Maar...
0: Nou, als je even naar Parijs gaat voor een optreden.
1: Ja,
0: van
1: maar ze is wel jaren niet opgetreden, hè, vanwege haar ziekte.
0: Ja.
1: En ze treedt nu alleen in, gaat nu alleen in Parijs optreden.
0: Oké, okay. Oh, dat wordt niet uitgebreid?
1: Nee.
0: Nee. Nou, we hebben haar nieuwe single hier klaarstaan voor je. Als je het leuk vindt, wil ik die graag voor je draaien, Maaike.
1: Helemaal top, fijn.
0: Doe ze de groeten in Wijk bij Duurstede.
1: Hier
0: is, ja, hier is bonjour, pardon, merci, van Celine Dion.
1: Dankjewel.
0: Doeg. Dag Maaike.
1: Doeg.

Ja, dat was Sailor. Ik zit net te bedenken, dat was toen in de jaren 70 het nummer Girls, Girls, Girls. Toch? Ja, in die matrozenpakjes. En ik besef me net dat ik nog nooit een matrozenpakje aan heb gehad. Nog nooit. Ook niet op school of zo. Is dat een gemis? Ja, misschien wel eigenlijk. Ook een gemis schrijft Ser Nieuwhof uit De Meren. Ze schrijft, Chris, ik wil een plaat aanvragen speciaal voor mezelf. Er is eigenlijk weinig aandacht besteed aan het afscheid van Emmylou Harris. Zij heeft vorige maand enige afscheidconcerten gegeven in Nederland. En ik zelf was in De Doelen in Rotterdam. Zij is een geweldige countryzangeres en verdient gewoon meer. Vandaar dit verzoek. Nou, we gaan het even doen met een oudje. Ik hoop dat je die leuk vindt. Althans, we moeten wel even gaan starten. Ja, zo, hè? Nou, daar zijn we dan, hè? Emmylou Harris, gaan we draaien. C'est la vie, you never can tell. Hier bij Radio M Utrecht. Het is zaterdagmiddag. Dit is muziekplezier. Voor al uw verzoekplaten. Ja.

Boudewijn de Groot, ik ben ik bij Radio M Utrecht met ons via de zomer. Ik hoop dat je dat ook gaat doen. Hoe ziet de dag eigenlijk eruit vandaag? Heb je nog leuke dingen op het programma staan? Laat het eens even weten via de app van RTV Utrecht. Dat willen wij graag weten. Wat doe jij zo vandaag? Behalve radio luisteren, want dat moet je wel blijven doen eigenlijk. Hè? False Garden, Lemon Tree, hier bij Radio M Utrecht.

Linda Ronstadt en It's So Easy to Fall in Love. Ja, dat is zeker waar. Zo, dat is mij wel een paar keer gebeurd, hoor. Ja. Oké, ik dwaalde even mijn gedachten weg, af. De verschillen tussen Noord en Zuid zijn vanmiddag behoorlijk groot, hoor. In het noordelijk helft van het land dan zien we meer bewolking. Temperaturen rond 17, 18 graden. In het zuiden, Maastricht. Oh, want daar praten we altijd omhoog. Ja, 27 graden. En in het midden, daar zitten wij dan ongeveer, in de provincie Utrecht, 23 graden. Vanavond meer bewolking en een kleine kans op een spat regen.

Wat een stem, hè? Anastasia, met I'm Out of Love. Ja, 2000. Iedereen dacht, daar staat een gospel diva te zingen. Maar ja, de verrassing was groot toen daar een blonde dame stond met een kenmerkende grote bril. En dit nummer zette haar in één klap op de kaart. Op de muzikale kaart dan wel gezegd. Ja, nou, het is zaterdagmiddag. Muziekplezier, dat loopt dan ten einde. Geen probleem, want we zijn er het hele weekend. Dus morgen ook weer dan met Joost Brouwer. En straks Erwin Peters met daarin weer Pluk de Plaat. Ik was al lachen gisteren toen hadden wij visite. Dat was zo'n mooi moment. Zit ik met één oor te luisteren naar de achtergrondmuziek. En daar stond Erwin op. En toen kwam Pluk de Plaat. En toen was ik midden in het gesprek of zo. Ik zei, even wachten. Dan de radio wat harder zetten en dan luisteren. En de mensen kijken echt aan, wat ben je aan het doen? Dus dat begon dus met de jingle van Pluk de Plaat. Waar Erwin altijd in meezingt als tweede stem, derde stem. Maar het was echt heel gek. Zo, ja, even wachten mensen. Even luisteren. Oh, Can't Buy Me Love. Beatles. Ja. Nou, leuk. Zometeen weer een nieuwe Pluk de Plaat. Altijd weer een spannend moment. En leuk ook. Veel plezier daarmee. En natuurlijk ook nog Edwin Meerman met het Gouden Weekend. Nou, dat betekent een waardig afscheid nu. De zaterdagmiddag. Met een Italiaanse, mooie, schone plaats. Ik dank je voor het luisteren. Veel plezier met de resterende programma's op Radio M Utrecht.

0: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Radio-M-Utrecht. Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan nog een drietal files. De A12, Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. 7 kilometer, doe je 18 minuten over. Dat is door een ongeval, de weg is daar weer vrij. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren. 11 kilometer, doe je 14 minuten over. En de laatste, de A27, Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen. 4 kilometer, een 9 minuten vertraging.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
15: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.

0: Nou, zie ik je nog bewegen of niet? Ja, moet toch wel kunnen met Cool and Again en Let's Go Dancing. 2:10. Welkom deze zaterdagmiddag bij Pluk de Middag. Ja, en we hebben weer, natuurlijk, Pluk de Plaat. Ja, hij staat al klaar. Vandaag zonder Erwin trouwens. Dat kan ook gebeuren. We hebben 3 voor 4. Dat zijn de 2 spelletjes die in ieder geval voorbij komen. En we gaan nog even een onderwerp behandelen met z'n tweetjes. Ga ik zo meteen even op terugkomen. Komt helemaal goed. Mocht je iets leuks hebben voor me? Als je zegt van Chris, hebben we het daar eens even over? Laat het mij maar eens weten.
1: Pluk de Middag.

Oh man, Justin de Wild, wat ben ik trots op jou zeg. Cheerio, grote hit in Nederland momenteel. Hij stond op mijn bruiloft te zingen, deze man. Nou, hij komt uit Veenendaal, was toen nog niet echt heel erg bekend. Esmeralda was zijn grote hit toen die tijd. Niet echt een hele grote, maar ja. En nu dan dit. Oh, fantastisch zeg. Nou, je luistert naar Pluk de Middag. En vanmiddag gaan we het ook hebben over de vakantie. Nou, dat komt er natuurlijk weer aan. Dit weekend al voor de regio Noord. Ja, met de caravan, camper of vouwwagen. Alles rijdt, alles staat, alles werkt. Tenminste, dat denk je dan. Wat ging er mis op dat moment toen jullie weg willen? Ja, een lekke band. Schade aan de caravan. De motor doet het niet. De kinderen vergeten. Nou, dat soort dingen gaan we het vandaag eens even over hebben. De vakantie. De vakantiestress daarbij. Maar wat ging er mis toen je net wilde weggaan op vakantie? Nou, even kijken hoor. Het is 3:50. Dat betekent dat we toe zijn aan het volgende.

altijd weer zo'n momentje. En het is een plaat wat in een ander jasje is gestoken. Een andere melodie, een andere taal soms, een heel ander genre. En dit is een beetje een rustige uitvoering van vandaag. Luister eens mee.

Heb je enig idee? Ja, het was een heel stel bij elkaar. Nou, mocht je het al weten, app het maar eens even door naar de studio. De app van RTV Utrecht. En natuurlijk hebben we weer een hele mooie prijzenkast. Met prijzen die je kunt winnen. Nou, zometeen laten we het fragment nog wel een keer horen hier op Radio M Utrecht in Pluk de Middag.

De Carpenters. Dat is niet waar. The Four Tops, If We Were a Carpenter. Ja, zo gaat dat dan, hè? De misverstanden. Het is bijna 2:30. Vanmiddag gaan we het hebben over wat ging er fout op jouw vakantie. Misschien wel onderweg of net voordat je weg wilde gaan. Nou, ik had dat 2 jaar geleden of zo, dat ik met de caravan richting Kroatië aan het rijden was. In aan het halen in Duitsland. Ja, je raadt het al, dat mocht daar niet. Dus aangehouden door de politie en een mooie bon te pakken. Maar wat gebeurde er nog meer? Ik was inmiddels in Slovenië aangekomen. Een klein landweggetje naar boven, een berg op. Ik dacht, oh, dat lukt me wel, daar is de camping. Oh nee, die is daar een stukje terug. Dus ik ben eens achteruit gegaan. Ja, de caravan die is gaan scharen aan de achterkant. Die raakte dus de auto. Dus de auto onder de schade en de caravan ook. Dat was niet zo'n mooi moment. Er staat op Facebook bij Radio M Utrecht een mooi artikeltje. Kun je je reactie achterlaten, dat is best mooi.

best vervelend als je schade rijdt tijdens je vakantie, toch? Oké, pluk de plaat. We gaan het fragment nog één keer beluisteren. In een ander jasje, andere taal, andere ritme, alles. Want dit is een hele relaxte uitvoering.

wat zou dat zijn, zeg? Nou, zometeen horen we de uitslag. Je kunt dat even doorappen naar de app van RTV Utrecht. Als jij denkt dat het wat het is. Nou, de verschillen in het land zijn groot. In het noorden is het een graad of 19 op dit moment. En in het zuiden kan het 27 graden worden. En in het midden 23, dus daar zitten we nu zo'n beetje op. Alleen gaan we wel minder zon zien. De bewolking gaat toenemen. Temperatuur vannacht naar een graad of 16. En kans op een kleine spat regen. Het drietal files, de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en afrit Kerkdriel, 18 kilometer, doe je 22 minuten over. De A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en de Meren, 9 kilometer, 16 minuten rustig aan. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar dicht. En de laatste, de A27, dat is Utrecht richting Gorkum, tussen Houten en knooppunt Everdingen, 5 kilometer.

0: Nou, eens even kijken of we een winnaar of een winnares kunnen krijgen aan de telefoon. Want ergens gaat de telefoon over.
1: Met Samantha.
0: Hallo Samantha. Je spreekt
1: goedemiddag.
0: Je spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
1: Oh, goedemiddag.
0: Zo, jij dacht ik ga eens even meedoen met het spelletje.
1: Ja, ik doe heel vaak mee.
0: Oh, je doet heel vaak mee. Nou, wanneer heb je voor het laatst iets gewonnen?
1: Dat is al een paar maanden terug.
0: Oh, dat klinkt goed. We gaan even snel naar het fragment luisteren. Eventjes nog hoor.

0: Vond je het moeilijk, Samantha, of niet?
1: Nou, ik wist het bij de eerste zin eigenlijk.
0: Echt waar.
1: Dat heb ik heel vaak.
0: Ja, maar dat moet ook een beetje in je zitten volgens mij, hoor. Want als ik thuis ben, ja, Erwin is er nou niet, maar dan luister ik ook altijd naar Pluk de Plaat. Ik denk, nou, wat is dat dan? En soms heb ik echt wel 5, 6 regels nodig en dan weet ik het nog niet. En dan staat mijn vrouw naast me en zegt, oh ja, maar dat zijn de Beatles. Oh. Ja, in dit geval is het
1: die waren er gisteren.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat was ook een hele leuke. En die wist je ook meteen, of niet?
1: Ja.
0: Oh, grappig zeg. Nou, brand maar eens los. Wat is het?
1: Het is Kinderen voor Kinderen met Ik heb zo waanzinnig gedroomd.
0: Kun je het ook zingen, of niet?
1: Nou, als u van uw luisteraars af wil, nee. Dan wil ik best een stukje zingen.
0: Nee, doe maar niet dan. Doe maar niet. Hey Samantha, hartstikke goed natuurlijk. Waanzinnig gedroomd. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Van Kinderen voor Kinderen. En je bent de winnares.
1: Nou, dat is leuk.
0: Wat wil je hebben?
1: Waar kan ik dit keer uit kiezen?
0: Nou, ga ik eens even kijken voor je. De shopper, die zit er altijd in, hè? De shopper. Maar die is ook populair. Het puzzelboekje, het notitieboekje, het koeltasje of het Radio M Utrecht schort.
1: Die heb ik al, dus dan wordt het de shopper deze keer.
0: De shopper, ja, die is wel mooi, hoor. Kun je een hoop in doen.
1: Ja, en hij is heel opvallend met boodschappen doen. Dan. Ja,
0: in de winkel, in Soest.
1: Ja.
0: En ga je nog leuke dingen doen vandaag, behalve misschien de boodschappen nog?
1: Nee, de boodschappen zijn binnen. Ik was aan het koken.
0: Oh, wat wordt er gegeten vandaag?
1: Pasta met tomaatjes en puntpaprika's uit de oven. En veel te veel knoflook.
0: Oh.
1: En mascarpone.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
1: De zomer vier je bij ons.

0: Samantha ging er vandoor met de shopper uit Soest. Waanzinnig gedroomd van Kinderen van Kinderen. Ook Frans had het goed. Ria, Jaap. En nog een keer een Jaap. Even kijken. Marco Vlieger, ook goed. José Bruin, Irma. Paul, ook een goede score. En Dorothea had een ander verhaal. Maar dit waren de mensen die het allemaal goed hadden. Nou, wie weet, binnenkort meer kansen. Zometeen in het tweede uur hebben we trouwens ook nog 3 voor 4. Kun je ook prijzen winnen. Hoe leuk is dat? En we willen weten, wat is er fout gegaan tijdens de vakantie? Ik kan je wel een mooi verhaal vertellen, hoor. Dat doen we zometeen, na 3 uur.
1: Niets is

Bee Gees en de Spiks en Speks hier bij Radio M Utrecht de zaterdagmiddag. En het onderwerp van vandaag is de vakantie. Mocht je gaan met de caravan, camper of vouwwagen. Je rijdt lekker weg, alles staat op de camping, alles werkt, denk je. En welk onverwacht dingetje ging er dan in één keer mis? Nou, daar zijn we naar op zoek. Je kunt je vuil kwijt via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of anders via de app. Kan dat ook, hè? Heel makkelijk. We hebben rechtstreeks contact met elkaar. Kan ik je ook nog even bellen eventueel? Kunnen we het verhaal met elkaar delen? Nou, ik heb er ook wel een paar, hoor, als ik erover nadenk. Dit is Robert Palmer, UB40. All your baby tonight.

0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is Pluk de Middag, zaterdagmiddag met een tweetal files in de regio de A12. Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren, 10 kilometer, doe je 17 minuten over. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen, 4 kilometer, 7 minuten rust.
5: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
6: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Vers aan tafel.
14: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
15: Vers. Aan tafel.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers aan tafel!
19: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

Don Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Ja, lekker is dat hoor. Ja, zeker als de zomerse temperaturen er zijn. Het is 3:10, zaterdagmiddag. Je luistert naar Pluk de Middag. En in dit uur weer lekkere plaatjes. Natuurlijk 3 voor 4, dat hoor je zometeen na 4:30. Ik heb ze zelf uitgekozen. Ik denk dat het wel te doen is. En we gaan het hebben over de vakantie. Op vakantie met de caravan, camper of vouwwagen. Alles rijdt en alles staat, alles werkt. Dat denk je dan tenminste. Maar welk onverwacht dingetje ging er dan in één keer mis? Daar zijn we naar op zoek. Ik heb echt mooie verhalen. Gaan we zo meteen.

Nou, wordt regelmatig aangevraagd deze plaat trouwens. Billy Ocean, Red Light, Spells, Danger op Radio M Utrecht. En we zijn bezig met de dingen die niet helemaal goed gaan op vakantie. En hier zit er eentje bij die ik ook wel ken van Jaap. Hey Chris, Sylvia en ik hebben eind vorige eeuw, dat klinkt heel ver weg, best veel gekampeerd met z'n tweetjes. En samen met vrienden in Scandinavië, Frankrijk en Zwitserland. Eigenlijk is dat altijd goed gegaan. En de auto deed ik zelf onderhouden en was altijd tip-top in orde. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk als je op pad gaat. De campings waren oké, het reizen geen probleem. Zelfs op Zwarte Zaterdag naar Frankrijk gewoon wat later vertrekken en dan rij je achter de files aan. Het enige wat ik mij zo kan bedenken, dat ik ergens in de jaren 90 op terugreis van Zweden er onderweg een fles ketchup was omgevallen en leeggelopen in de auto. Dat lag onder de tent. Op zo'n plek dat je er niet bij kwam om schoon te maken. Maar dat zal niet zo vaart lopen, dachten jullie, totdat het laatste lekkere zonnige camping, dat jullie er aankwamen en de auto openmaakten. Dan weet je niet wat je meemaakt. Nou, ik heb dit serieus vorige week meegemaakt. Ik had een fles ketchup in de keuken gedaan van de caravan. Ben ik naar huis gereden, het was niet eens zo ver. Wel een hobbelige weg. Die hele caravan onder de ketchup. En dat stinkt. Dat is echt niet te geloven. Dus ik herken het wel. Jaap, dankjewel voor je mooie verhaal. Dorothea schrijft, ik heb geen smeuïg verhaal. Ik had ook geen caravan of tent, maar ik heb er wel eens in geslapen. Dan was ik op visite. Oh, schrijf je, ik vergeet toch dat ik de eerste keer met de tent was. Dan hadden we muizen en gaatjes waren in de tentdoek gevreten. Ja, dat is ook niet zo grappig. Ja. Zometeen meer reacties. En laatst is, Jaap moet lachen. Ja, het is echt, ik zou het je niet aanraden, zo'n fles ketchup in je caravan of auto. Dat is niet zo fijn. Nou, laat ze even weten via de Facebookpagina of anders de app van RTV Utrecht. En heel langzaam gaan wij onderweg naar 3 voor 4. En dat betekent prijzen winnen. Het is nu nog niet zo ver. We hebben straks nog het weer en zo nog een paar plaatjes. Ik ga je wel even informeren wanneer dat eraan komt. Tina Turner, nu We Don't Need Another Hero op Radio M Utrecht.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Alex Rowan met Fever Dream bij Radio M Utrecht. Zometeen het uitgebreide weerbericht. We gaan eens even kijken wat het wordt de komende dagen. En daar achteraan is het zover. 3 voor 4. De drie

Radio M Utrecht met Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Grote verschillen in het land. In het noorden een graad of 20 is het nu. En in het zuiden, dat is dan Limburg. Een graad of 27 is het daar. Dat is een stukje warmer. Wij zitten in het midden, zoals je waarschijnlijk wel weet, 23 graden. Dus een mooie dag zo. Je ziet dat de zon ook wat minder hard schijnt. Dat komt door de toename van bewolking. Dat zal vanavond nog iets meer gaan overheersen. Nou, het blijft wel op veel plaatsen droog, maar er is kans op een lokale spatregen. Een drietal files, de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Nieuwegein, 7 kilometer, doe je 9 minuten over. De A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Harmelen en Bodegraven, 13 kilometer, 20 minuten vertraging. En de laatste op de A27, dat is Utrecht richting Gorkum, tussen Houten en Knopert Everdingen. Daar is, even kijken hoor, een file van 8 kilometer. En nou ja, daar doe je ongeveer ook 8 tot 10 minuten over.

0: Worden we allemaal een beetje nerveus voor 3 voor 4? Ja, we zitten er vlak voor hoor. En ik denk dat die vandaag wel te doen is. Nog een audioberichtje binnengekregen. Even kijken hoor.
1: Hallo, spreek ik met... Even die radio uit. Spreek ik met Chris Brink?
0: Ja.
1: Ja, je spreekt hier met Van Drommelens. Goedemiddag. Zeg, ik ben de caravan aan het ophalen. Die staat in Apeldoorn, geparkeerd bij een boer, weet je wel. Nou, en ik heb zo'n trekhaak die je eraf kan halen. Ja, snap je? Dus die trekhaak die gaat eraf. Dan heb ik daar dat hele jaar geen last van. Nou rij ik naar Apeldoorn, sta ik hier nu bij die caravan. Geen trekhaak. Dat geloof je toch ook niet, zeg. Ken ik wel helemaal terug naar Utrecht. Met die vervelende muziek van Radio N.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, nee, ik ontvang geen andere zender in die auto. Het is toch niet te geloven.
0: Ja, zo gaat dat. Nou, daar zijn we dan. 3 voor 4. Ik moet er wel een beetje om lachen, hoor. En zometeen natuurlijk meer reacties over caravans en vouwwagens. En ga zo maar door. Wat zijn de dingen die niet goed zijn gegaan? 3 voor 4. Jouw kans op eeuwige roem. Eeuwige roem, dat is ook mooi. 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Hetzelfde woordje of onderwerp in de titel, maar het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? Ook voor die dikke vette prijzen? Dit is aanwijzing 1.

het kan nog alle kanten op, hè? Dit was aanwijzing 1 in het spel 3 voor 4. Drie platen met een overeenkomst, en misschien wel meerdere. Als je een idee hebt, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dan, nou ja, wie weet, dan komt dat hier binnen in de studio. Dat gaat via de app van RTV Utrecht. Dit is aanwijzing nummer 2.

Ja, dit was aanwijzing nummer 2. In het spel 3 voor 4. Heb je hem al te pakken? Heb je al enig idee? Ja, dit is misschien lastig, maar de derde gaat het wel duidelijk maken. App het naar de studio van Radio M Utrecht. En wie weet heb ik je zometeen aan de telefoon na aanwijzing nummer 3.

0: De zomer, die vieren bij ons. Wij zijn Radio M Utrecht, pluk de middag. Nou, dat waren ze dan. De drie platen met een overeenkomst. En wie weet heb jij het goede antwoord geraden. Dus we gaan een belletje doen. Eens kijken of iemand aan de lijn krijgen die het goede antwoord weet.
1: Met Ria.
0: Ria, met Chris Brink van Radio M Utrecht.
1: Hi.
0: Goedemiddag.
1: Hi.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, wat was je aan het doen zo?
1: Wat ik aan het doen? Ja. Ik zat naar jullie te luisteren.
0: Alleen dat? Gewoon even dat? Voor je uitkijken? En, oh ja.
1: Ja, nou ja, boodschappenlijstje maken voor zometeen. Ah. Ik kan nu toch geen boodschappen doen, moet ik straks doen.
0: Ja.
1: Want je kan nu echt nergens je auto kwijt bij ons.
0: Is dat zo? Wat is er aan de hand dan?
1: Nou, het is een toeristisch gebied, hè. En de vakantie is begonnen, dus...
0: Oh, en waar is dat toeristische gebied?
1: Nunspeet.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Oh, dus je moet dat tegen vijven doen of zo? Of vanavond misschien wel?
1: Ja, ook wel, ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dus de boodschappen, moeten er veel boodschappen gehaald worden?
1: Nee hoor, dat valt reuze mee.
0: Reuze mee. Ah. nou, wij hadden het spelletje 3 voor 4. Gooi hem er maar in hoor. Wat denk je, wat was het?
1: Ja, Green.
0: Green, ja, groen inderdaad. We draaiden, weet je welke platen we draaiden zo?
1: Ja, je draaide Who Do You Think You Are van Candlewick Green.
0: Ben helemaal goed.
1: Daarna Flip van Jesse Green.
0: Ja.
1: En het groene tasje van George Baker.
0: Nou, helemaal goed zeg. Dat is gewoon 100 punten. En dat betekent dat we naar de prijzenkast gaan. En misschien heb je het een en ander al. Want ik heb niet gecheckt wanneer je voor het laatst hebt meegedaan.
1: Ja, volgens mij is dit alweer een poosje.
0: Wel weer een... Nou, dat klinkt voor mij voldoende hoor. Even kijken, wij hebben deze week de keuze uit de shopper, het puzzelboekje, het notitieboekje, het koeltasje of het Radio M Schort.
1: Doe mij het Radio M Schort maar.
0: Ja, dat is een populaire, kan ik je vertellen.
1: Ja.
0: Nou, gaan we dat regelen, dan komt dat jouw kant op. Blijf even hangen voor de gegevens nog, schrijf het nog even netjes op.
1: Moet ik nog gaan koken ook natuurlijk.
0: Ja, je moet nog wel gaan koken, ja. Ja, maar die shopper die krijg je niet voor 5 uur, hoor. Dus je moet iets anders meenemen naar de winkel.
1: Ja, nee, maar ik heb al een shopper.
0: Oh, je hebt al een shopper?
1: Dat is een hele fijne, ja.
0: Oh, dat is gewoon reserve.
1: Nee, ik heb nu het
0: schort besteld. Oh, ja, ik krijg zomaar het verkeerde toegestuurd zometeen. Ik moet even goed opschrijven. Blijf even hangen voor de gegevens. Het schort komt jouw kant op. Kun je lekker koken, inderdaad. Hey, bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer.
1: Dankjewel voor het spelletje.
0: Ja, geen dank. En maak er een mooie zaterdag van nog.
1: Doei.
0: Doeg.

0: Gustavo Lima. Wat een geweld zo op de zaterdagmiddag. Pluk de middag, daar luister je naar. Met zometeen nog deel 3. En dan gaan we het nog wat uitgebreider hebben op vakantie. Met de caravan, camper of vouwwagen. En dan denk je dat je alles voor elkaar hebt. Je kunt onderweg. En dan staat het handeltje opgebouwd. En dan gebeurt er iets. Welk onverwachts dingetje ging er bij jullie mis? Laat dat eens weten via de app van RTV Utrecht. Hebben we het er zometeen over.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
2: BVR, hoe het heurt.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is 6e geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de 7e plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan hebben we nog één file in Pluk de Middag te melden. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen 4 kilometer.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
23: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: is bijna 8 minuten over 4. Dit is Pluk de Middag, het derde deel. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. En we zijn er nog tot 5 uur, dus blijf lekker luisteren. En we hebben het natuurlijk over het onderwerp van vandaag. En dat is op pad met de caravan of de vouwwagen of de tent. Wat ging er mis? Zoals Joke, nou, die schrijft 2 keer zelfs. Eerst in Oostenrijk, de tent aan het opzetten. En even later zie ik een mooiere plek. Dus hoppakee, verkassen die handel. Alleen wat we niet door hadden is dat deze plek een aardige diepe kuil had. En ja, laat het die nacht nou vreselijk aan het plensen zijn geweest. Ja, oh, dat ken ik ook wel, ja. En de 2e keer met de caravan die mijn man van A tot Z had opgeknapt. En ja, om dan nog een fijne vakantie met ons gezin te beleven in Spanje. En op de terugweg in België hebben we ervaren hoe slecht de wegen daar kunnen zijn. En de caravan is daar compleet door de vering gegaan. Ja, de caravan was alleen nog maar geschikt om vast op een camping te staan. Verder niks, dus niet meer mee trekken. Ja, we waren er zo ziek van dat we in een mum van tijd een andere jongere caravan hadden gekocht. Nou, dan misschien veel plezier daarmee. En Gerard, ja, na afloop van een totaal verregende vakantie in Lochem. De vouwwagen stond in een kuil en je voelt hem aan aankomen. Na 3 dagen klapte poot onder het bed vandaan. Oh, sorry. En om 2 uur s'nachts in de modder zette de vouwwagen. Nou ja, proberen weer in elkaar te zetten, maar was helemaal ingestort. Nou, erg jammer. En je wil graag de House Martins horen. En eens kijken of die nog kunnen draaien, weet ik niet helemaal zeker. En ja, we hebben nog veel meer hoor, van dit soort reacties. Ik zelf ook nog. Ja, ik heb een keer met een storm dat de hele complete caravan is weggewaaid. Inclusief voortent en inventaris. Dat de kledingstukken bij de receptie lagen. Toch een beetje zonde.
1: Astrid, goedemiddag.
0: Hi, Astrid met Chris van Radio M Utrecht.
1: Oh, hi.
0: Wat ging er bij jou niet goed met de vakantie?
1: Nou ja, dat is was met die, hoe noem je dat, we gingen dus naar Engeland toe.
0: Ja.
1: En nou ja, een nieuwe auto en we waren er natuurlijk netjes op tijd bij Calais. En we gingen dus, mijn man dus, me alvast van kilometer op miles zetten.
0: Mm-hmm.
1: En hij wilde de eerste adres van het hotel, tenminste waar we heen gingen, neers inzetten.
0: Ja.
1: En hij zat te zoeken. Hij zei, dat kan hem niet vinden. Nou, hij zegt ook misschien, in plaats van Engeland, Groot-Brittannië. Nee, ook niet. Verenigd Koninkrijk, ook niet. Hij stond er gewoon niet in.
0: En, hoe kan dat nou? Ja, het is toch een internationale taal, zeg maar.
1: Ja, nou ja, hoe heet het? Engeland was er net uit. Dus wij bellen met het was een Citroën. En een Citroën-dealer. Hij zegt, ja, misschien omdat ze eruit uit de Brexit zijn. Ik zeg, nou, we kwamen allerlei landen tegen. Die zitten er ook niet in. Ik zeg, nou, dat kwam dus eigenlijk op neer. Ze waren hem vergeten af te vinken.
0: Dan moest je op de kaart over. Of had je die niet bij je?
1: Nou, mijn man die neemt altijd een extra mobieltje mee en alles voor de zekerheid.
0: Ja.
1: En dan heeft hij het via dat. Maar ik heb 2 linkse handen. Hij is daar heel handig in. Dus zijn we via de mobieltje, zag je dat dan op het beeld, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja, dat is dan dus, tegenwoordig wel weer makkelijker met die mobiele telefoons natuurlijk.
1: Ja,
0: want,
1: ja, ideaal,
0: ik heb dat ook een keer gehad met een navigatiesysteem met een geïmporteerde auto. Dat was wel wat jaartjes geleden. Maar die kwam uit Spanje en die stond dus ingesteld op de Spaanse taal. Nou, dat ken ik echt niet hoor. Nee, dat lukt niet.
1: Het gaat een beetje. Als er kritiek is, dan je moet snel beslissen, dan gaat het helemaal.
0: Ja, nou, beginnen maar eens terug te zetten op de Nederlandse taal in Spaans. Dat is ook lastig. Hey Astrid, bedankt voor je verhaal. Heb je nog leuke dingen vandaag op het planning of niet?
1: Nou, ik werk lekker. Ik heb een atelier met kleding vermaken.
0: Oh, ja.
1: En ik ben druk bezig, want iedereen wil het natuurlijk af hebben voor de vakantie. En ik werk dan lekker. En dan heb ik jullie lekker opstaan.
0: Nou, heerlijk. Heerlijk. Ja. Nou, vinden wij ook heerlijk, Astrid. Ja,
1: okay.
0: Dankjewel voor je reactie. We maken nog een mooie zaterdag van, hè?
1: Ja, jullie ook, hè? Dankjewel.
0: Doeg. Doei. Zo, dat was Astrid met het navigatiesysteem.

0: dat valt een beetje onder de categorie. Je mag me altijd wakker maken voor deze plaat. Spandé Ballet met Only When You Leave op Radio M Utrecht. In het programma Pluk de Middag. Goed dat je erbij bent. Tot 5 uur zijn we er nog. En we hebben het over de dingetjes in de vakantie wat niet goed kan gaan. Wat is er gebeurd? Marion die schrijft, vorig jaar zijn we met de camper op weg naar de Pyreneeën gegaan. Toen onderweg bleek dat de koelkast onder het rijden niet overschakelde op de accu, maar op gas bleef staan. Gelukkig waren we nog niet ver weg en zijn we omgedraaid terug naar huis. Ja, mijn man is handig, maar Louis kwam er zelf niet uit. Ik denk dat Louis jouw man is dan, hè. Dus de camper naar de garage, daar werd het euvel verholpen. En na 10 dagen later konden we alsnog op reis. Fijne zaterdag, hè Marion, dankjewel. Ik heb ook zo soortgelijk iets meegemaakt. Best vervelend hoor, als de elektriciteit het niet doet. Ja, met de caravan onderweg. En Sarah die schrijft, goedemiddag. De allereerste keer met de caravan stonden we op een glooiend terrein. Vergeten de pootjes op de planken te zetten en de caravan waterpas. Catastrofe. Ja, veel plezier met de uitzending. Goedemiddag met Chris. Hallo, met Chris.
1: Hi Chris.
0: Met wie spreek ik?
1: Hey
0: Broos, met Chris Brink van Radio M Utrecht.
1: Hi.
0: Ik zat jouw verhaal dus even te bekijken, maar wat, hoe zijn jouw vakanties?
1: Tegenwoordig gaan we lekker in een appartement in Griekenland lekker vliegen.
0: Ja, wat is er gebeurd met jouw laatste vakantie met een, met een camping of met een tent?
1: Het is al even geleden, maar toen het was niks anders dan regen. De tent begon te lekken. Okay. Het luchtbed was lek. Het bedje tocht de zakken door. Dus we hebben aan het eind van de vakantie de tent in de container gegooid. En we zijn lekker naar huis gegaan. We hebben nooit meer gekampeerd.
0: Oh, wat is dat? Ja, je schrijft ook nog drollen in de douches.
1: In de douches en er liggen de drollen op de vloer. Denk ik.
0: Oh.
1: Helemaal niks.
0: En toch is het jammer, hè? Want er zijn natuurlijk ook jaren bij dat het voor heel veel mensen prima is. En gewoon hele leuke vakanties zijn.
1: Ja, zeker. Het is leuk. Als het mooi weer is, kamperen hartstikke leuk, denk ik.
0: Ja, dat is ook zo. Maar ik moet wel zeggen, ik rij ook regelmatig de caravan richting Kroatië, Italië, die kant op. En iedere keer denk ik, het is toch maar weer fijn dat het allemaal goed is gegaan na zo'n afstand. Hè? Met alles gewoon. De reis, de problemen die kunnen ontstaan, dat soort dingen.
1: Ja, zeker. Je kan heel veel problemen krijgen natuurlijk. Daar gaat het niet vanuit als je vakantie gaat.
0: Ja.
1: Maar het kamperen is dat is ons opslachtig geworden. Dat hebben we opgegeven. Dat is leuk, maar na die vakantie hebben we het opgegeven.
0: En was dit ook in een periode met kinderen of had je geen kinderen?
1: Nee, toen waren we nog met z'n tweeën.
0: Oké. Okay. Ja, want voor de kinderen is het vaak het leukste wat je kunt doen natuurlijk.
1: Dat zeggen we wel vaak. Maar
0: ja,
1: de animatie natuurlijk op de camping, waar je kinderen kan dumpen. Maar wij hebben toen, daarna zijn we gewoon in Nederland, toen de jongens nog klein waren, in Nederland gebleven. En hebben we in een vakantiehuis gezeten. En dat was eigenlijk ook prachtig in Skorrel, in Harderwijk, overal heen geweest. En toen de jongens wat groter werden, die wilden toen gaan vliegen. Toen zijn we, daar hebben we de zon op gezocht. Uit die eerste vakantie weet ik ook niet veel meer van, toen ze 4, 5 waren.
0: Mm-hmm.
1: Toen we daarna gingen vliegen, kon de jongens hun eigen gang gaan. Toen ze 8, 9 jaar waren, 12 jaar. En dat vonden de jongens ook zelf leuk. En die konden hun eigen gang gaan, wat ze wilden. Naar het strand, naar de zee, het zwembad. Lekker eten, drinken, ja.
0: Ja, ja. Nou ja, weet je, zo is het toch ook prima. En ieder zijn eigen ervaring natuurlijk. Maar,
1: zeker.
0: Ja, dankjewel Broos in ieder geval voor je reactie.
1: Ja,
0: oké, okay,
1: fijne uitzending.
0: Ja, bedankt hè.
1: Ja,
0: ja. Doei. Nou, laten we even een zomerse plaat gaan draaien van Wolter Kroes. Route de Soleil. En zometeen komt Neil Diamond eraan met Skybird hier bij Radio M Utrecht.

Neil Diamond, Skybird op Radio M Utrecht. Marijke, ook jij bedankt voor je reactie. Wat er verkeerd is gegaan. We zaten in een tent in de Dolomieten met onze twee grote honden. En in de nacht waren we aan het slapen toen de honden hard begonnen te grommen. En ik werd wakker en ik zag een hand onder de tent. Ze probeerden onze bergschoenen te pakken. Oh, dat is mooi dat de honden zijn. Als ze er niet waren geweest of niet hadden aangeslagen, waren we ze kwijt geweest. De dieven hadden verschillende slachtoffers gemaakt op de camping. Wat een... Oh, daar word ik ook boos over, hè. Ja, caravan-inbraken op de camping. Hoe veilig ben je dan, hè? Dat gebeurt natuurlijk ook. En dit is een mooi voorbeeld ervan. Ja, toch maar de honden meenemen, denk ik. Ja. Ik heb een tackle en een labradoodle. Ik weet niet of dat hetzelfde werkt als jouw honden, Marijke. Maar dankjewel voor je reactie. Zometeen het uitgebreide weerbericht. Dit is Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

Radio M Utrecht met Pluk de Middag. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ja, vanavond gaat de bewolking meer overheersen en minder ruimte voor de zon. Op veel plaatsen is het droog, maar een lokale spatregen is niet uitgesloten. Het wordt een graad of 17 in de nacht. Morgen opnieuw veel bewolking, minder warm, graad of 22, 23. En een beetje motregen kan er voorkomen. Maar dan maandag en de rest van de week, dan wordt het in het zuiden al zomers. En later in de week in het hele land tot temperaturen rond de 30 graden. We hebben nog één file in de regio, dat is de A27. Utrecht richting Gorkum tussen Hout en Knoopend Everdingen. 3 kilometer, doe je 5 minuutjes over.

De zomer, die vier bij ons. Mexico van de Les Humphrey Singers bij Radio M Utrecht. Fijn dat je luistert. En het is tijd voor even heel, maar dan ook heel wat anders. Stel je voor, je staat op een kruispunt. Precies daar waar je niet weet of je door moet gaan of stil moet blijven staan. Het lied zingt tegen je als een zachte, onzichtbare kracht. En dat lied gaat: het is pas voorbij als het echt voorbij is. En terwijl de tijd voorschrijdt, voel je hoe elke stap op de proef wordt gesteld. Je hart bonkt. Je hoop groeit. Pas dan op het moment dat je echt opgeeft. Pas dan is het moment dat het echt voorbij is.

Benny Nijman, ik weet niet hoe, hij weet niet hoe. Radio M Utrecht, de zaterdagmiddag, pluk de middag. Ja, we kregen ook Chantal nog even op de app. En die had ook wat herkenbaars. Als je dan met je auto aankomt op de camping en je hebt de caravan ergens staan in het buitenland, dat je de sleutels vergeten bent. Dat is ook lastig. Of de autosleutels kwijtraken in het buitenland zonder de reservesleutels bij te hebben. Dat zijn ook vervelende dingen, zeg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond.

Ja, mocht je hiervan houden, moet je vanavond ook even luisteren. Tussen 10 en 11 naar Evelien de Bruin met de Love Songs. Dat is altijd wel de moeite waard. Wij hebben hem ook altijd thuis aanstaan onder de douche. Ja, we douchen niet een uur lang, maar het gebeurt wel. Lekker hoor, de LSC Brothers en All For A Reason. Goedemiddag op zaterdag. Het is zo'n 7 minuten voor 5. Bedankt voor het luisteren. Zometeen het Gouden Weekend met Edwin Meerman. En we gaan dan terug naar 1973. Dit was Level 42. It's over.

0: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens en relatie.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En ook de zomers van toen vier je bij Radio M Utrecht. Meteen maar even een kijkje in de Spaanse keuken. Met deze smaakmaker als aperitief. En vers op tafel nog deze week in 1974. Want nieuw op 29 in de nationale hitparade. Tony Los Santos, een tricotra.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: Aan het begin dus van de vakantie, maar dan 52 jaar geleden. Het begin ook van de zomer. En er werd druk gevoetbald. Ook in die dagen met een WK in Duitsland. En veel succes voor Oranje. We duiken zo ook even in het nieuws van deze week. We hebben wat fragmenten uit onze radio- en televisiearchief. In het volgende uur vooral aandacht voor de top 10 van deze week. En even voor zo even nog een heerlijk zoet toetje. Ook wat nieuwe plaatjes die net uit waren. Maar als rode draad dus deze hitlijst van deze week. Vermakelijk en smakelijk ook zeker voor de fijnproever. Muziek waar we nog altijd Broods in zien. En ook Jack Dorsey horen we. Papa was a poor man. Nou, dan wordt het wel tijd voor de jackpot. En ook die jongens hebben we erbij. Het rijke verleden. Welkom terug in juli 1974.

En die cats die gaan al een tijdje mee hoor. Want die staan deze week al 10 weken in de nationale hitparade op 24 met hun Be My Day. Even ervoor nog aan de top. Nou, zometeen duik ik even in de krantenberichtjes ook van 52 jaar geleden. Met nogal wat koninklijk nieuws. Ik zie hier een gelukkige prinses Beatrix bijvoorbeeld met haar zoons. Lekker op vakantie. Prinses Irene, de kerstverse moeder op weg naar Soestdijk. En ook nog een feestje hier in Utrecht. Een 50-jarig priesterschap voor kardinaal Alfrink. Een nieuw jasje voor Topop. En dus het succes van Oranje op het WK in Duitsland. En hier hebben we Steely Dan. Zij staan op 25. Ricky, don't lose that number.

0: ketsen hebben we al gehad. Maar deze was nog even voor Felix. Marvin Hamlisch en The Entertainer. Dit instrumentale intermezzo deze week op 15 in de Nationale Hitparade. En zometeen Stevie Wonder. Maar eerst even wat berichtjes uit de krant ook van deze week. Begin juli dus. En ook maar even wat hitparade nieuws. Want de AVRO brengt deze week tussen 7 en 8 uur... de eerste aflevering van Top op Nieuwe Stijl op de buis. Het programma is tot een lengte van 50 minuten uitgebreid... en bevat voortaan de Nationale Top 30. Nou, dat is toevallig, want die lijst heb ik hier dus ook voor me. Dan is er een feestje hier in Utrecht geweest. Onder grote belangstelling leidde kardinaal B. Alverink namelijk... die zijn 50-jarig priesterjubileum viert... in de Utrechtse Catharinakerk een feestelijke mis. En die werd opgedragen door het voltallige Nederlandse episcopaat... en de pauselijke pronuncius Monsignor A. Felici. En dit is een hele lieve foto die ik hier dan weer zie. Want prinses Irene die heeft met haar op 23 juni geboren... dochter Maria Carolina Christina... en haar echtgenoot prins Karel Hugo het Sint-Radbouw ziekenhuis in Nijmegen verlaten. De trotse moeder begaf zich uitgeleide gedaan door professor Masboom... en verplegend personeel op weg naar Soestdijk... waar zij nog enige tijd zal verblijven... alvorens naar Frankrijk terug te keren. Ja, ander koninklijk nieuws hier. Een gelukkige prinses Beatrix en haar man prins Klaus... die genieten op het ogenblik van hun vakantie... een heerlijke vakantie met hun kinderen in het buitenverblijf van... de koninklijke familie Porto Ercole. De gelukkige olifant van prins Bernhard. En dat zijn echte waterratten, zie ik op deze foto. En dan wordt er momenteel nog altijd druk gevoetbald. Zo begin juli met Oranje, die het goed doet dus op het WK in Duitsland. Ik heb hier een fragmentje van het moment dat het net voorbij is, van 8 juli. En toen wisten we dus dat we net geen wereldkampioen waren geworden. En een teleurgesteld Nederlands elftal... onderweg in het vliegtuig weer naar huis.
1: Goedenavond, we zijn in de wolken en toch eigenlijk weer niet. Hoe is de stemming van een Nederlandse selectie... die op het laatste moment een wereldtitel laat glippen? Johan, als ik even mag storen. Kan jij tegen je verlies?
2: Moeilijk.
1: Wat voel je nou? Nou is de spanning van die dag een beetje voorbij... en nou zit je in een vliegtuig op weg naar huis. Er komt een rijtour.
2: Nou, je vindt het een zonde, maar alleen dan aan de andere kant... dank God in mijn blote knieën dat het afgelopen is. Want het was onmenselijk zwaar.

En de jackpot die zou hier vallen. Nou, daar was hij zojuist. Maar dan wel muzikaal, helaas. One on One is toe. Eddie Auwens zat hier vooral achter. En die ook naar verluid achter de microfoon stond. En dit is een nieuwe bewerking van Nimbiki Tepa, Terry Jacks. If you go

Paul McCartney en Wings en Band on the Run. Ook de titel van de hele LP. En deze op 45 toeren op 14 in de nationale hitparade. Van deze week dus, maar dan 52 jaar geleden. Je hoort het terug in dit gouden weekend. We zijn helemaal in de zomermodus. De warme weken van weleer. Weer of geen weer. Het zonnetje schijnt door de radio. Hè? En hier is Russell Thumpkins Jr. De voorman van de Stylistics die hier vandaag het hoogste woord heeft. You make me feel brand new. En toen ook nog...

Jack Jersey is dat. Jack de Nijs, dat was zijn echte naam. Hij was een beetje onze eigen Elvis. Sterker nog, het maakte ook zelfs in Nashville indruk. Hij mocht een hele LP opnemen met de Jordanaires. De groep die altijd rond Elvis ook te vinden was. En nou, dat is een mooie kroon op zijn carrière tot dan toe geweest voor Jack Jersey. En ook een leuke hit in wording dus nog. Deze week in 1974, Papa Was a Poor Man. Muziek die je vooral nog op de zeezenders ook hoorde. Maar ja, dat waren zinkende schepen. En niet veel later zou het doek gaan vallen. En wie kwam daar aangevaren? Nou, de US Corporation.

Dat is de oorspronkelijke Don't Let the Sun Go Down on Me, want die was er al. En deze week nieuw, dus een tip voor de Nationale Hitparade begin juli 1974. In volgende uur ook de top 10 erbij, met onder meer... George Baker en ook deze in de lucht. En de muziek dus van toen begin juli, met het einde van de zeezenders in zicht. En ook nog hartstikke nieuw was deze. Op een van die zeezenders kon je die toen regelmatig horen die week, want het was de alarmschijf. Paper Lace en The Night Chicago.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: wel. Die ook onze eigen glam rock band. Bijvoorbeeld Catapult. En dat was een productie van Jaap Egmond overigens. Geschreven door Kees Bergman. Ook met mooie lange haren zie ik. Het hoort helemaal bij die tijd van 52 jaar geleden.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Dat was een tip voor de Nationale Hitparade. We duiken zo meteen ook even in de top 10 van deze week. Maar eerst nog wat andere platen die het moesten gaan maken. En ook een kijkje nog in de korte LP-lijst. En daarin staat dan alle 13 goed. Het was een verzamelreeks. En de hits van de afgelopen tijd die kon je daar dan op vinden. Waaronder ook Rob de Nijs.

Dikke naar voor de Botervas. Gedraaid zometeen vanuit Utrecht. En even voor zeven hebben we ook nog een heerlijk toefje op deze taart. En dan gaan we die 52 kaarsjes weer uitblazen. Vierde zomer van 74 nog een keer. En dit was ook nog nieuw. Haar naam, Dolly Parton.

0: Hij was ook een soort Stevie Wonder. Hè? Tony Sherman, Soul in the 70s. En hij kreeg even daarvoor ook een steuntje in de rug. En wel bij Hilversum 3 als troetelschijf. En Tonight nog altijd een tip voor de Nationale Hitparade deze week van 1974. Kijken we zo meteen even in het korte albumlijstje. De LP Top 20. En dat begint met een Nederlandse productie. Dan begreep ik een mooi fragmentje. Want er waren ook radioprogramma's die aandacht besteden uiteraard aan het Nederlandse lied. Dit is daar een voorbeeld van. Dat kwam dus uit Hilversum, hè? De publieke omroep toen.
1: Boter, bloemen en artiesten. Een 90 minuten programma over de leverantie van Nederlands talent aan das große Schaugeschäft van onze oosterburen. Een co-productie van WDR Keulen en NOS Hilversum.
0: Ja, we hadden net het WK verloren van Duitsland. Dus misschien dat het wel niet zo heel erg gewaardeerd werd. Nou, op de LP, alle 13 goed, staat onder andere ook Rob de Nijs. Het was niet echt een hit, maar hij kwam dus wel terecht op deze schijf met Speelman.

0: De verloren WK-finale van Duitsland deed nog wel een beetje pijn. Maar dit werd wel gewaardeerd, ook al zong ze in het Duits. Vicky Leandros en mooie Griekse klanken. En ook te vinden op die verzamel-LP-reeks. Alle 13 goed, ook in dit korte lijstje dus van deze week op 33 toeren.
1: Top 10.
0: Dus snel weer terug naar de Nationale Hitparade. De 10 beste Rus van deze week, 52 jaar geleden. Dit gouden weekend van de Cats tot de Cat Crept In. En na Dynamite en Tiger Feet opnieuw weer een knoepert van een hit. Voor Mutt en Les Gray.

0: Nostalgie met een hoofdletter N. En ook hier kwam de weemoedje tegemoet. Net als even daarvoor op 'T is weer voorbij die mooie zomer. Hij bleef nog een beetje in die modus. En in de volgende zomer toen, in 1974, had hij meteen ook deze hit. Gerard Cox, Die goede oude tijd. Hij had het overigens niet zelf bedacht. Even daarvoor werd het al in het Duits opgenomen bijvoorbeeld. Maar ook in het Frans. Dit is de echte van deze monsieur.
1: Du bon savoir à la santé, à la santé du temps, du bon temps.
0: Die was dan ook heel populair, Joe Dassin. A la santé, dia. En dat werd dus die goede oude tijd. Daarvoor ook nog As met Music in the Air. Dat was een clubje platenpluggers met onder meer Ron Brandstede en ook de stem van Patricia Pai. Het ging goed met de Nederlandse producties, want ze meteen ook nog de George Baker Selection. En ook dit is helemaal Hollandse kost. Van dat kleine stukje aarde, zeg maar. Earth and Fire. Met Journey Kaagman deze week op 7 en The Love of Life.

Net als Gerard Cox, eigenlijk een protestlied. En dit gaat dan over de slavernij. Met blokfluit erbij. De George Baker Selection. Fly Away Little Pariquayo. Op 6 in de nationale hitparade. En van dat sentimentele sausje nu even naar wat pittigs. Want dit zijn de Sparks op 5.

0: Dat was zo'n beetje het begin van Hot Chocolate en een heel dramatisch verhaal eigenlijk op nummer 4. Emma, maar we horen het nog steeds heel graag. Ja, en dan lachen op nummer 3.
1: Hey, Boerenkanaal.

op terug. En hadden we net een Stylistics. En ik zei dat Russell Thompkins Jr. hier het hoogste woord had. Nou, misschien gaat Paul Da Vinci nog wel een octaaf hoger met de Rubettes op nummer 2.

0: En ze staan nu ook al hoog in de nationale hitparade, maar ze gaan nog iets hoger. Maar deze week op 2, dus Sugar Babyland.
1: Hilversum 3 met de top 30!
0: En die top 30 kon je dus ook vanaf deze week zien op televisie bij Top Op. De nationale hitparade. En wat staat er dan bovenaan? Ik had het al een beetje verklapt, hè? We hoorden André van Duin. Die kwam al heel snel met een parodie op de echte. En die staat deze week dus aan de top. En die komt vanuit Vlaanderen overigens.
2: Nummer 1.
0: Hier is Ivan Heijlen.
3: Te midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein terpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemaakt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel verbijer deur gaat, en hij ziet er licht nog branden,

Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

eraan. Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur.

en de jaren gaan voorbij. En ze werd zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schattig hij zei, met je gat.
1: Aanvankelijk was hij helemaal niet zo blij met de parodie van André van Duin met zijn tamme boerenzoon. En allebei zelfs in de top 3 deze week van 1974. En Ivan Heylen dus aan de top met zijn wilde boerendochteren. Morgen weer hele andere tijden, deze week van 1981. Dan zullen we André van Duin overigens wel weer eventjes helemaal horen. Dan heb ik nu nog een toefje op deze taart. We gaan die 52 kaarsjes van vandaag weer uitblazen.
2: Even voor 7. Radio.
1: Nog even van die LP, alle 13 goed. Lisbeth List. We verdwijnen met de Noorderzon. En tot morgen. Even.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
2: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouden.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kröller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Na een lange zoektocht degene vinden die je zocht. Van wie je vaak ook niet wist dat je die persoon zocht. Hoe vaak hoor je niet verhalen in de liefde dat mensen van alles aan het uitzoeken zijn, van alles aan het proberen zijn, en op het moment dat ze ermee ophouden, dan slaat het bliksem in. Dan staat Cupido klaar. Is toch mooi, hè? Verhalen over de liefde. Ik smil ervan. Je hoorde de 1. I Finally Found Someone, Barbra Streisand en Bryan Adams op Radio M Utrecht. En als je een beetje van de liefde houdt, dan laat je je vanavond door alle verhalen die gezongen worden je lekker meeslepen.

0: dat is het, hè. Gewoon van iemand houden. Omdat jij jij bent. En jij luistert nu naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Het is zaterdagavond. Ik hoop dat je niet al te veel in je hoofd hebt morgen. Dat je gewoon lekker laat naar bed kan. En kan genieten van alle liedjes die ik nog voor je in petto heb.
1: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood.

De perfectie heeft hij tot perfectie verheven. Wat kan hij toch goed liedjes maken? Ed Sheeran. Ik zie hem ook als de officiële opvolger van Elton John. Die kon dat ook zo goed. Hij doet het niet vaak meer. Gelukkig is hij nog onder ons, maar... Het is natuurlijk toch een enorme held. En met wie hij heel goed bevriend was en ook vaak muziek maakte. George Michael zat bijvoorbeeld in de backing vocals van Nikita. Is George Michael. Je hoorde zijn naam al voorbij komen. Van hem draai ik vanavond voor jou.

Als je het niet alleen in woorden kan omvatten, dan zing je het toch. Leo Sayer, I love you more than I can say. Op Radio M Utrecht kan ik bijna niet zeggen hoe blij ik ben dat jij elke avond luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Met nu het Sugaro Fornaciari.

als de liefde slijt. Als de pijn verdwijnt. Dan voel je wat cadans zingt. Er zijn dagen dat ik je vergeet. Wet, wet, wet ga ik zo meteen voor je draaien. Bette Midler komt eraan. En ook deze gevoelige van James Blunt. De

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Ik ga even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Het even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Moet jij even schuren met het...